0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
5: Wat markeerde vandaag was gewoon die doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meer hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon hebben. Kansen creëren en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
4: Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. In Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel, omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt. Er wordt nog de hele week gepraat en binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moeten komen. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweer.
2: Music matters.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah.
2: Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech?
8: Wat?
9: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Auto 5.
13: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
12: Auto 5.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
15: Oh, ik zal het eens opzoeken.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
15: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
16: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
18: klinken.
17: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
18: Klinkt goed.
17: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me.
5: Ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombé van het katholiek onderwijs.
5: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
4: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren en ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon, want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de Straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Gooy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld.
6: Wat markeerde vandaag was gewoon die eerste doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meer hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon weer kansen creëren en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel en dat is kwalificeren.
4: Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels strekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
7: Allee. Oh.
8: Die shotters ook, hè. Schitterend toch?
0: Thomas en Sien.
8: Heldere analyse van de Rode Duivel zelf. Het was schitterend. Het enige wat we misten was een goal. No shit, Sherlock. Sorry, vind ik hilarisch. Ah. Het is zoals die visser die net toekomt met zijn lege netten. Het enige wat ik mis is een vis. Ja, fijn.
9: Als ik bekijk wat we nog allemaal moeten doen vandaag, Thomas, krijg ik er nu ook al zweet van.
8: Ja?
9: Van wat we moeten doen. Maar ja, we zijn niet alleen, zo meteen meer
8: nee,
9: daarover.
8: Er is versterking. Ja.

0: Should I Stay or Should I Go van The Clash. Goedemorgen vrienden van Willy, hartelijk welkom. Het is maandag, laatste week voor de zomervakantie. Of eigenlijk bijna, nee, het is eigenlijk zo anderhalve week, een beetje raar voor de zomervakantie.
1: Maar wij wel gewoon echt de laatste week.
0: Bij ons
1: week,
0: is het wel
1: he,
0: echt officieel de laatste week, ja. Maar genoeg daarover. Ja. Goedemorgen, we hebben nu al een aantal leuke berichten binnen, stel ik vast. Geert stuurt in verband met de match van de Rode Duivels. Rode Duivels speelde tegen Iran zoals een festivalganger op maandagmorgen. Veel aanwezig, maar weinig rendement. Johnny heeft een heel lief bericht gestuurd. Goedemorgen, Bambi en Stampertje van het Ochtenddauw. Het is eigenlijk de eerste keer dat iemand mij Bambi noemt, vind ik heel lief, Johnny. Maar we moeten ook iemand verwelkomen zien.
1: Ja, nog heel even. Ik hoop dat ik het stampertje ben. Dus Johnny, laat even weten of...
0: Jij gaat voor stampertje.
1: Ja, ik wil heel graag het stampertje.
0: Neem ik graag de rol van Bambi op mij. Ik was eigenlijk al bezig, om eerlijk te zijn.
1: Maar inderdaad, een zeer goede morgen. Freek Braakman!
2: Goedemorgen!
1: Reeds aanwezig!
2: Hallo!
1: Ja, onze goed nieuws, Willy, die doorgaans om 9:15 hoort. Ja. We hadden jou gevraagd om dat eenmalig eens live te komen doen.
2: Voilà.
1: Kijk, je bent hier al. Het is 7:07.
2: Als je mij belt, dan kom ik. Het is simpel.
0: Het was eigenlijk begonnen met, je komt dan tegen 8:15 of tegen 8:45 liever. Maar je hebt zelf spontaan aangeboden om hier op dit ontiegelijk vroege uur al te zijn.
1: Freek Braakman is een beetje zoals een goede frituur. Je krijgt altijd veel te veel.
2: Oké, dit is goed.
1: Hij zegt zelf van, ik zal de volledige 3 uur komen. Oké, is hier al om 6:00 daarnet. Al een uur extra. En dan ook zo, weet je wat, ik zal ook nog gewoon 3 keer live het nieuws lezen. Ja. Krijgen we er ook nog bij.
2: Maar zien, er is toch niemand die kan slapen bij deze hitte. Kan ik net zo goed hier komen
0: zitten. Dat is waar, maar het wordt weer op prijs gesteld in elk geval. Ja. Welkom, Freek Braakman.
2: Dankjewel. Ik kijk er naar uit. Alle goed nieuws om dat dus straks te delen. En misschien ook het gewone nieuws.
0: Ja, zeker.
2: Ik ben hier toch, maak er gebruik van. Hè. Veel 3 diensten checks doe ik veel. Hè.
0: We gaan hier het maximale uithalen.

0: Direct volgaat, Freek. Ça va?
1: Ja, ik word wel wakker. Ik heb plots minder koffie nodig.
0: Voilà, zie. Dat is bij ons elke dag zo. Violet Grohl en 595.
2: Goed nieuws komt nooit alleen, want Freek Braakman is hier de hele ochtend. Dat op zich is al heerlijk nieuws. Maar onze laatste week van het radioseizoen komt ook met een fantastische prijs. Ja. We mogen elke ochtend, dus van maandag tot en met vrijdag, een jaar abonnement voor Disney Plus weggeven en een chic diner voor twee. Allemaal omdat je vanaf nu vrijdag kan kijken naar het vijfde en laatste seizoen van The Bear op Disney Plus. Hoe gaan we dat doen? We hebben aan een kok gevraagd om een, ja, een recept te bereiden. Ja. En aan de Willys om te raden over welk gerecht het gaat. Ja. Het was eerst Sergio Herman, maar die was onverstaanbaar. Dus
0: ja. We hebben iemand genomen, ja. De professional eigenlijk. Echte professional. Ja. Fantastisch.
2: Elke ochtend om 8:30 spelen we, dus straks is het zover, kan je voor het eerst die fantastische prijs winnen.
0: Beloofde in zijn geheel een dolle laatste week hier te worden, maar we gaan met mondjesmaat communiceren, want ja, het is veel te veel. Het is werkelijk veel te veel. Ja. Intussentijd is het belachelijk warm en de hittegolf blijft nog minstens tot volgende week, zo blijkt. Ja, dat is gewoon zo, ja. Met de warmte komen ondertussen ook de problemen. Er zijn problemen. Zowel in de stad als daarbuiten. Wie het huis niet koel kan houden, weet niet meer waar te kruipen met de hitte. Samen met het kwik, stijgt ook het patsergedrag, zo blijkt. Er is op de Grote Markt van Kortrijk iemand op één wiel met zijn moto in een terras gereden.
1: Een Willy.
0: Ik wou het niet associëren met Willy, snapte?
1: Ik dacht, ik doe het maar.
0: Ja, bedankt daarvoor. Eigenlijk niet om te lachen. Vier gewonden, waarvan twee redelijk serieus zelfs. Dus laten we alsjeblieft rustig blijven. Er zijn opportuniteiten. Sien gaat dat zeker interesseren, want het betreft koopjes eigenlijk. Dat is een ding. Goedkope ijsjes in de supermarkt. Blijkbaar willen ze er vanaf. Ik snap het niet goed, want iedereen is toch massaal ijs aan het kopen.
2: Maar waarom kopen mensen het niet? Het vervoer. Hoe krijg je dat thuis voordat dat is gesmolten?
0: In het mondje!
2: Maar dat zijn dan dingen waar ik mee zit. Ja. Ik durf ook heel moeilijk nu diepvriesproducten te kopen, want ik denk, ik krijg dat nooit thuis voordat dat...
0: Omdat jij echt een kilometers van de supermarkt woont.
1: Jij doet altijd boodschappen in de pannen? Of?
2: Ja, het is 30 graden. Hebben jullie nooit die stress?
0: Even doortrappen zien.
2: Maar hoe gaan jullie naar huis dan met de diepvriesproducten?
0: Heerlijk in mijn gekoelde wagen van airco.
1: En in zo'n zakje, in zo'n thermisch zakje.
2: Maar ik fiets altijd, hè, dus ik kan...
0: Ik heb het al vaak gezegd, maak het u zelf zo moeilijk niet. Zeker als je ijs vervoert. Dat is een ernstige zaak. Hè. Dat is na geldtransport toch wel het belangrijkste wat je kan vervoeren. Dus daar alsjeblieft rekening mee. Even die bakfiets lossen, ik snap het, dat gaat moeilijk zijn. Maar gewoon even met de gekoelde wagen, gekoelde producten.
2: Dat ga ik niet doen.
0: Eet dan geen ijs. Opgelost.
2: Ik ga het zo doen.
0: Bijna eruit geraakt zijn. Op relatief korte termijn, als je het mij vraagt.

0: en Fall van Razor Light. Ik vind het opmerkelijkste bericht tot nu toe dat is binnengekomen komt van Dries. Het is aan jou en mij gericht zien. Kunnen jullie alsjeblieft volgende week maandag toch nog radio maken? Dan kunnen jullie live verslag uitbrengen van de rode duivels die op Zaventem landen na hun schoolreis naar Amerika. We moeten wel positief blijven, hè, jongens. Ja, toch? Allee.
1: Maar en het goede nieuws is dat er gewoon heel de zomer lang radio wordt gemaakt. Tussen 7 en 10. Afwisselend door Jan van den Bossen en Ellis de Kaluwe. Dus je kan gewoon naar de ochtendshow blijven luisteren. Zij het in een iets andere vorm. Maar we zijn er wel gewoon.
0: Er is geen reden tot paniek. Laat het daarbij houden.
1: Freek Braakman is hier de hele ochtend. Ja. Goedemorgen, Freek.
2: Goedemorgen. Dat is in afwachting van de rode duivels die dan naar huis komen. Die dan ook gewoon elke ochtend kunnen meer radio komen maken.
0: Kijk, dat zou ook leuk zijn. Ja. Misschien,
1: wie is de meest verstaanbare, dat gaat nog niet zo simpel zijn om te vinden.
2: Nee, maar sommigen praten wel traag. Dus je hebt wel tijd om te luisteren, denk ik.
1: Als er een vraag is voor Freek Braakman, laat maar komen. Het is toch pas om 9:15 dat hij zijn Goed Nieuws Willy rubriek hier brengt. Dus er is tijd, nee?
0: We kunnen hem beter nuttig inschakelen, toch?
2: Ja, de koffie.
3: Vraag! Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
6: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
5: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
7: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
8: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
10: Thomas en Sien.

0: Best wel de berichten voor Freek Braakman, stel ik vast, tot mijn groot jolijt. Want we hebben hem niet elke keer te gast hier in de ochtend van Willy. De goed nieuws, Willy, is extra vroeg gekomen met het goede nieuws en met zijn aanwezigheid. Waarvoor heel veel dank, Freek.
1: Heel graag. Leuk om hier te zijn gewoon.
0: Ik weet niet welke berichten. De eerste die ik er nu net zie is van Ene Tiene. Vraag voor Freek Braakman. Stuurt ze gelieve voortaan al wel koffie te zetten voor je zo vroeg de deur uitgaat? Nu moet ik dat allemaal zelf doen. Allee zeg, gaan we zo beginnen? Getekend, uw lief. Gaan we zo beginnen? Ja. Blijkbaar wel, Tine.
1: Blijkbaar wel.
0: Ja. Hoi Freek, waar zit het goede nieuws in het feerieke petankenspel in Frankrijk, waar afgelopen weekend een 80er met zijn stalen bal een tegenstander, een groen blaadje van 68, de schedel heeft ingeslagen.
1: Ja, die had zich gewoon vergist natuurlijk van bal, dat kan gebeuren. Ja. Vind ik, ja.
0: En het was een beetje verwarring rond, is het tiré of pointé? En het was los erop. Rap gebeurd na een fles pasties te hebben geëyeballed, natuurlijk. Ja. We kennen het allemaal. Niet langer. Waar zien.
2: Oké. Ik heb niet geluisterd.
0: Nee, ik merk het. Waarom laat ik het even?
1: Gewoon ja zeggen.
2: Toen ik petank hoorde, ben ik uitgezocht.
0: Ja, ik snap het wel.
1: Dat is wel een goed verhaal, hoor.
0: Ja, het is echt nog een goed verhaal. Maar nee, ik wil het straks wel voor een kleine meerprijs nog eens opnieuw vertellen.
2: De belangrijkste vraag komt van Thomas. Niet van jou natuurlijk, maar een andere Thomas. Die volgt denk ik via de webcam. Want je kan natuurlijk ons ook bekijken via VTV.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Ja, vergeet dat niet, Freek.
1: Ik dacht, Carousel Radio.
0: Fluit, hou ze maar in de broek.
2: Ja, Freek, vanaf welke temperatuur draag je wel een korte broek naar het werk?
1: Ja, naar het werk. Ik heb getwijfeld vanmorgen, echt waar. Maar ik dacht, Thomas gaat dat niet stylish vinden. Ik zei, maar kijk, verdomme. Ik ga nog eens moeten terugkomen dan. Ik vind dit wel korte broeken weer.
0: Ja, nog een vraag van iemand. Vanaf wanneer draag je zo een netjes shirt waarvan de tape is uitgesneden?
1: Dat is morgen dan. Dat is morgen.
0: Oké, jammer.
2: Altijd welkom.
0: Ja. Dank u wel. Ja. Voilà. Dus straks gaan we nog een thermos weggeven. We willen toch een warme drank bij dit weer.
1: Voor uw ijsblokjes om warm te houden.
0: Maar eerst Sans, dit is Surfin'.

0: Small Town Boy, liever, van Bronski Beat. Ruim half acht intussen tijd is de laatste week dat wij de ochtend op wheelie doen. Maar tijdens de zomervakantie is er gelukkig ook gewoon ochtend op wheelie. Dus geen paniek.
1: Zeer
0: alleen,
1: zeker.
0: Er staat heel veel te gebeuren deze laatste week.
1: Het is zo druk dat ik er een beetje zenuwachtig van word. Ja. Van wat we allemaal gaan doen. Om 10 uur beginnen we dus met de Wheelie 500 van afgelopen eeuw. De 500 beste songs van het jaar 2000 tot en met nu. En ik ben heel benieuwd aan die lijst, omdat het heel eclectisch gaat zijn. Je weet ze nog niet goed welke de parels zullen zijn die we over 30 jaar nog draaien.
0: Ja, dat hebben we nog niet gedaan. Ik vind het wel echt een fantastisch idee eigenlijk.
1: Dat is vanaf 10 uur en dan kan je natuurlijk ook dat laatste duo-ticket voor de Strokes in Amsterdam winnen. Dat gebeurt allemaal na 10 uur. Voor 10 uur staat er hier nog van alles te gebeuren, maar straks meer daarover.

0: Emotionally Unavailable, gloednieuwe single van Suede.
1: 10 juli komt er een deluxe editie van hun album Antidepressants Expanded uit. Dus voilà. Zometeen gaan we thermos weggeven. Ja. Wil je er eentje winnen? Het zijn de laatste. Hè? Stuur je thermos in de app. We spelen live met twee

0: wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de solden, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Thomas en Sien.
1: Zo meteen naar Arcade Fire spelen twee wheelies tegen elkaar hier live op de radio. Het thermosspel, wil je meedoen? Stuur je thermos in de app.

0: om een thermos van Willy te pakken te krijgen. Het zijn per slot van rekening de laatste voor de vakantieperiode van start gaat natuurlijk. Dus wie weet hebben we volgend jaar nog wel, maar dit zijn de laatste van deze week. Goedemorgen. Dag Filip.
1: Goedemorgen.
0: Dag Jo.
1: Dag Thomas.
0: Hallo Jo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hallo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hebben jullie gisteren voetbal gekeken of zijn jullie gewoon nog niet goed wakker?
1: Wij hebben voetbal. Allee, ik heb toch voetbal gekeken.
0: Maar niet samen, uiteraard. Nee, dat zou echt wel
1: toevallig zijn.
0: Oké, goed.
1: Wie weet.
0: Ja, kan.
1: Toch schermen kijken, dus.
0: Goed.
3: Ik hoop dat het thermospel beter gaat dan dat Rode Duivels gisteren hebben gespeeld. Toch, het minste is voor één van beiden, want als jullie de band of artiest herkennen, dan moet je zo snel mogelijk je eigen naam roepen. We stoppen de opgave en dan mag je gokje wagen. Heb je het juist, dan krijg je onmiddellijk die thermos. Enfin, onmiddellijk, die moet nog opgestuurd worden.
0: Ja, echt onmiddellijk zou ik het niet durven te noemen, maar goed.
3: Ja. En voor de andere kandidaat hebben we uiteraard ook nog een Willy Pet. Oké, zijn jullie klaar?
1: Helemaal.
0: Oké, Filip en Jo, dit is vandaag de opgave.

0: Filip, zeg.
1: Het klonk vastberaden, Filip. Ben je zeker?
2: Ik ben heel zeker.
0: Amai.
2: Dat ik het niet weet.
0: Meen je dat niet?
2: Maar ik dacht, moment, joh, toch iets.
0: Je kan het nog lukraak iets noemen, je weet maar nooit natuurlijk.
2: Ik denk dat het de wolfbeins zijn.
0: De wolfbeins.
2: Bring me more women.
0: Filip, laten we eens luisteren. Zijn het de wolfbeins? Moet u teleurstellen?
2: Oh.
0: Want het is, Filip, herkansing. Enfin, het is te zeggen.
2: Ik zou het 100 keer zeggen.
0: Ja, maar dan net niet eigenlijk, hè.
2: Nee, niet te min.
0: Het was Case Choice. En Cocoon yes. Crash betekent dat Jo de trotse bezitter wordt van de thermos. En Filip, je krijgt een pet. Hopelijk ben je er blij mee.
2: Ik ben er heel blij mee. Ik zal die ook dragen als ik naar de Wolfbeins ga kijken op 18 juli in Rock Maaldert. En 19 juli kunt je ook komen naar Rock Maaldert. Fantastisch festival. Ik
0: met de fijne steun van Frituur Willy en Vette Swa. Of een nog sponsor die vermeld moeten worden? Of hebben we alles nu?
2: Nee, jullie zijn ook zeer welkom.
0: Dank je wel.

0: A Song to Say Goodbye van Placebo. Daarvoor nog Black Box Revelation en Stronger.
1: Het moet een rare sensatie zijn voor heel veel Willys om de ochtendshow te beluisteren op de ochtend waarop je terug naar huis gaat van Graspop.
0: Ja.
1: Voelt waarschijnlijk als 's avonds laat. Maar heel fijn dat we ook jou muzikaal kunnen ondersteunen deze ochtend. En dat doen we onder andere door straks om 20:30 ook voor het eerst een jaarabonnement voor Disney Plus weg te geven. En een chic diner voor twee naar aanleiding van de start van het nieuwe seizoen van The Bear nu vrijdag. Dus straks om 20:30, maar er is nog meer.
0: Ja, er is nog meer, want... De alerte Willys hadden hem al gehoord, maar hij is aanwezig. Onze goed nieuws Willy, Freek Braakman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, live and kicking in de studio.
0: Voilà, wij zagen uiteraard onze kans nog een klein beetje schoon om eens echt met een fysiek hier aanwezige nieuwslezer te werken. En als we de beste van het hele land kunnen te pakken krijgen, gaan we helemaal niet twijfelen natuurlijk. Dus, het ziet er naar uit dat we voor het eerst echt hier live in de studio het nieuws krijgen van Freek Braakman. Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het wel wat stress, maar goed, ja, mag komen.
0: Voor alle duidelijkheid, om alle registers duidelijk en helder te houden, dit is niet het goede nieuws, dat komt nog.
2: Ja.
0: Dit is het nieuws. Ja. Het Freek Braakman.
2: Het echte nieuws.
0: Alsjeblieft.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 8 uur.
0: Met Freek Braakman.
2: Goedemorgen, dames en heren. Luisterend naar Radio Willy. Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om Fraud Stop via het nummer 078-170-170 dat eerder gebruikt werd voor Cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek en dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
2: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pietrian Krombe van het katholiek onderwijs.
7: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
2: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht omwille van de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. En in Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. En sport, opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens hun tweede groepsmatch op 2K voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan achterstand zelfs nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Goy. Voetbaljournalist Janko Beekman.
8: De eerste 10 minuten waren echt wel hoopgevend. Daarna ook nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek het er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Dat is gewoon beschamend.
2: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider. En veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig, op sommige plaatsen tot 35 graden. En ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
0: Dankjewel, Freek. Dankjewel. Voor het live gelezen nieuws zijn we helemaal mee.
3: Thomas en Sien.
0: Ja, beide aanwezig. Net als de grote Freek Braakman. Welkom, Freek Braakman, nogmaals.
9: Dankjewel. Het was toch net echt?
0: Het was echt. Het liep gesmeerd. Het was bijna verdacht. Maar goed, heel fijn. Dank u daarvoor.

0: The Best of You van Foo Fighters. Goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom. Het is een bijzondere maandag, want het is de laatste maandag van de laatste week voor het zomerseizoen begint hier bij Willy. Het is ook een bloedhete maandag, dus hulde aan alle mensen die hard het werk moeten verrichten in deze stalen lode zon, die dadelijk ons deel zal zijn. Dakwerkers, vuilnis, ophaaldiensten, studenten.
1: Ja.
0: Studenten, echt waar. Courage.
1: Ik heb ook al een beetje te doen met onze sportwilly Jonas de Kleer, die wij over een klein uurtje bellen. Want hij gaat natuurlijk verslag uitbrengen over die match van de Rode Duivels.
0: Ja, het zal kort zijn, denk ik.
1: Ik lees bijvoorbeeld in de buitenlandse pers. Ik ben in slaap gevallen. Hier willen wij geen woorden aan vuil maken. Buitenlandse media, meedogenloos voor de Rode Duivels.
0: Spijtig.
2: Ik heb nogthans al goed nieuws gevonden hoor, voor de Rode Duivels.
0: Is waar?
2: Ja, want dat is straks.
0: Een kleine voorafname op wat komen zal.
2: Echt wel.
0: Maar er zijn lichtpunten nu.
2: Minstens één. Ja, we gaan nu niet overmatig optimistisch worden, maar ik heb een lichtpuntje gevonden.
1: Maar wat ik dan wel positief vind, ook aan het feit dat buitenlandse media zo meedogenloos zijn, is het dan dat ze wel hadden verwacht dat wij het beter gingen doen.
0: Ja.
1: Want moesten ze verwachten dat we het zo slecht gingen doen, dan zouden ze er niet over schrijven.
0: Ja. Maakt dus het niet minder pijnlijk natuurlijk.
1: Iedereen verwachtte het wel echt.
0: Iedereen had echt heel
2: prachtige roze bril dit.
0: Ja. Ja. Dat zie je. Voilà. Zo blijft het dus een gans seizoen vrolijk doorgaan. Het is super slecht gedaan, super teleurstellend, niets aan te doen, maar hey, ze waren er toch. Leuk.
2: Voilà. Ja,
0: mooi.
1: Ik hoop dat ik nog steeds zo positief ben als Meyram Almaty op mijn 50ste ook. Dat wil ik toch even zeggen, want vanmorgen naar hier rijden heb ik al een eerste stukje van jullie nieuwe aflevering van Viva 50 geluisterd. Hele toffe aflevering, de derde ondertussen. Ze zegt onder andere dit over de menopauze.
3: Rond ons 50ste, misschien zelfs een klein beetje vroeger, beginnen onze hormonen wat raar te doen. Hè. Dan beleven we onze tweede puberteit.
4: Ja. Zalig toch? Ik gebruik overal als er iets gebeurt. Ik kan even niet
3: als bij woorden komen. Als excuus.
4: Menopauze, echt brain fog, echt, echt waar. Ja, echt.
0: Zij doet er haar voordeel mee. Ze gebruikt het en terecht gewoon. Voilà.
1: Hoe vond jij het gesprek met haar?
0: Ik vond het heel, heel... Ik had er ook veel van verwacht. Mm-hmm. Maar het was echt nog veel straffer dan ik had durven hopen. Want... Meryem is heel openhartig geweest. En echt ook, is niet te beroerd om letterlijk de emoties die ze voelt te laten komen en gewoon verder te vertellen en zich daar niet door in de war te laten brengen. En dat was eigenlijk ontzettend moedig en schoon en ontwapenend. Ik vond het echt een heel fijn gesprek met Meryem. En ik weet zeker Roos ook.
1: Ja.
0: Het is wel een aanrader. Ja. Ik vind dat heel cool dat ze zo eerlijk is geweest.
1: Op elk podcastplatform vind je ondertussen 3 afleveringen van Viva 50. Eentje met Ben van Looy, eentje met Sven Nys en nu ook eentje met Meryem Almaty. Je kan het ook bekijken op VTM Go, dus laat je gaan.
0: Ja. Ondertussen, Freek, als jij straks nog iets nodig hebt, tussendoor, laat het weten.
2: Gewoon bestellen. Ja.
0: Dat is goed, gewoon bestellen. Goed. Dat komt allemaal in orde. Dadelijk wat meer zicht op het weer.
5: Willy.
0: Kleine voorafname, Snik heet. Stop. Voilà. Straks onze weer.

0: Going Shopping van de Strokes.
1: Die op 11 oktober in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam spelen. We hebben de twee laatste tickets. Je kan die winnen door te luisteren naar de Willy 500 van deze eeuw vanaf 10 uur. Telkens je de Strokes hoort, kan je het invulstrookje via de app invullen. Hoe vaker je de Strokes hoort, hoe vaker je natuurlijk dat strookje kan invullen. En vrijdagavond, wanneer Erwin Dekkers en Wim Oosterling samen de grote finale presenteren, gaan ze lekker oldschool grabbelen in een ton met al die invulstrookjes. En dan trekken ze daar de winnaar uit. Dus meespelen is de boodschap vanaf 10 uur.
2: Ja. Weet je wel hoeveel centimeter er dagelijks uit mijn zwembad verdampt? Ik heb een heel zwaar leven met dit weer. Thomas, we nemen het mee en meer zicht op wat er komen zal volgt.
3: De Weerwilly.
2: Goedemorgen Frank. Het houdt de mensen bezig. Hè? Bijvoorbeeld Thomas zijn zwembad elke dag een paar centimeter kwijt. Niet gelachen ja. Hè, met het weer.
4: Amai. Amai. Het is toch wel een luxe probleem, denk ik dan soms.
2: Wow, ja, misschien wel. Ja. Hoe is het met jou Frank?
4: Met mij gaat het prima.
2: Ja, wanneer, ja ik weet het, goed tegen warm weer. Maar vanaf wanneer is het echt te warm voor jou? Vanaf wanneer blijf jij toch tekenen van menselijkheid te geven?
4: Ik vind het gewoon geweldig. Ik heb een paar jaar geleden zat ik in Spanje en het was 40 graden 's avonds. Ja. En ik ben gewoon op restaurant geweest en ik ben als enige
2: ertessoep besteld, omdat het wat frisjes was.
4: Nee. Buiten gaan zitten. Iedereen zat binnen. Wij zaten buiten. Mij maakt het niet uit. Ik vind het gewoon
2: zwetend in je eigen soep dan, Frank. Het is echt ongelooflijk.
4: Ja, zoiets. Ja, ik vind dat allemaal niet erg.
2: Oké. Okay. Nee. Ja. Allee, prettige dag dan verder, Frank.
1: En prettige week ook nog, vermoed ik, Frank. Oh, vertel eens, wat mogen we verwachten?
4: Zeg dat wel. Ja, 30, 31 graden toch alweer vandaag. Een beetje mix van zon en stapelwolken die wel ontstaan. Ook wat wolkenvelden, wat lage wolken. Enfin, dat gaat allemaal grotendeels oplossen. En in de Ardennen eventueel, omdat het daar lichtjes onstabiel is, daar kan een warmteonweer bij ontstaan. Maar elders gaat het sowieso droog zijn en meestal zonnig zijn. En het wordt dus warmer, hè, de komende dagen. Ja. Morgen zitten we al op 32 graden opnieuw. Met veel gemak gaat dat bereikt worden. Zon en stapelwolken opnieuw. Misschien nog een kleine kans op warmteonweer bij boven de Ardennen. En dan woensdag en donderdag wordt het bakken, hè. 36, 37 graden, 32 tot 33 graden.
2: Maar die voorpret, Frank, is ongepast. Hoe sta je kinderen daar tegenover? Er moet toch iemand in het gezin bij volle bewustzijn zijn die zegt het is te warm?
4: Ja, als kinderen, die komen niet buiten. Maar of het nu mooi weer is of slecht weer, die komen bijna niet buiten. Dus voor hen. Nee, maar het is wel zo. Ik moet eerlijk toegeven, onze enige dochter, een van de twee dochters, die moet dan de trein nemen. En het is, laten we zeggen, een kleine kilometer tot thuis. En die durft zo nog wel te bellen. En zeggen van, zeg, kunnen we niet komen halen, want het is veel te warm. En dan zeg ik, meisje, kom. Dat is het enige moment dat je even buiten bent. Ga jij maar schoon te voet naar huis. Ja. Maar dat zijn zo wat de grote problemen binnen het huis.
2: Oké, nog wel. En ik had je al doorbroken, maar voor excuus. Sorry, je was ontzettend goed bezig, Frank. Maar warm, dus begrijp ik. Ja, inderdaad.
4: Voilà, dus woensdag en donderdag 36, 37 graden. Vrijdag misschien lokaal zelfs 38 graden. Dus in het uiterste oosten van het land. Dit is de top, hè.
1: Ja, we gaan hier echt nog veel.
2: Anders hebben we gesmolten, hè. Ja. Oké.
4: Het weekend is zelfs een pak kouder. We verliezen toch 6, 7 graden.
1: Of frisjes, 32 maart.
2: Dat wordt een rillen met Frank. Wauw.
4: Ja, het is okay. Een ongeziene hittegolf. Laat dat duidelijk zijn, dat wel, ja.
2: Ja. Dikke 9 op de schaal van Dubocage. Ik weet niet waar Sint over heeft, maar goed. In elk geval, dank wel, Frank.
1: En tot morgen.
4: Ik zou zeggen, probeer er toch wel van te genieten. Hè.
2: Ja, tuurlijk. We gaan niet mopperen, hè, over de mooie, belachelijk hete weer. Dag, Frank. Tot morgen. Fijne dag.
4: Salutjes.
2: Bye-bye.
3: De Weerwilly.
2: Hier, de shirt met maar weg.

0: shirts.
1: Vanaf nu vrijdag kan je kijken naar het vijfde en laatste seizoen van The Bear van FX op Disney+. Daarom mogen wij elke dag een jaar abonnement op Disney+ en een chic diner voor twee weggeven. Jij moet zo meteen kunnen ontcijferen welk gerecht onze chef-kok aan het bereiden is. Dat is voor zo meteen.
2: Le zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Thomas en Sien.
7: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove is in the heart van D-Light. Het is 8:30, opletten, geblazen. Als je van een fijne reeksen kijken en lekker eten met het mondje van Ham Ham houdt. Goedemorgen.
1: Vanaf nu vrijdag kan je kijken naar het vijfde en laatste seizoen van The Bear van FX op Disney+. The Bear, dat is natuurlijk dat programma rond chef-kok Carmy, dat is zijn bijnaam, gespeeld door Jeremy Allen White. En nu in dat laatste seizoen zal hij de restaurantwereld verlaten. Hij zal het restaurant ook overdragen aan zijn collega's.
0: Nog niet alles vertellen,
1: die dan, nee, maar dat mag ik vertellen. Dan, die hebben dan geen geld en die zijn bedreigd door een mogelijke verkoop van het restaurant. Er komt dan ook nog eens een storm aan. Ze zullen heel wat zaken moeten overwinnen om het restaurant te kunnen verder zetten. Dat zie je dan allemaal in dat laatste seizoen. Gaan ze Michelinster behalen of niet? Dat speelt ook allemaal mee. Maar daarom mogen wij elke ochtend een jaarabonnement voor Disney+ weggeven en een chic diner voor twee. We wouden heel graag Sergio Herman vragen om een recept in te lezen, maar die was wat onverstaanbaar.
0: Ja, dus het was een werkpuntje, maar voor de rest niets. Alleen maar liefde en alle goeds over... Sergio Herman. Maar ik zag gewoon zo bakken onze goed nieuws, Willy. Je blijft hier, maar ik zie hem heel tijd zitten. Ja, goed. Ja.
1: Maar we hebben het aan de beer van Vilvoorde gevraagd.
0: De beer van Vilvoorde, ja.
1: Krak in zijn vak. Apart geval, fenomeen ook wel, achter de pannen. En de opdracht is simpel. De beer van Vilvoorde kookt een recept. Jij moet gewoon het gerecht herkennen. Dus kort en bondig, wat kookt de beer? Stuur het door via de app en win dat jaarabonnement op Disney+ en het chic diner voor twee.
0: Het hele gerecht, dus de naam van het gerecht.
1: De naam van het gerecht.
0: Voldoende, sturen maar via de Willy-app. Ja, het woord is aan de beer van Vilvoorde.
2: Vandaag is gemakkelijk.
3: Was super simpel.
2: We doen.
4: Maak de snap langs je.
2: Wou gewoon een klein blokje sardon, spekblokjes van de wang. Of de kinnebak.
4: Pak een pan.
2: Of dat mag goed bakken. Ah, dat is al vettig.
4: Allee, en dan. Hup. Pak een pot. Je pasta al dente.
2: Zoals ik dit alleen kan er ook niet aan doen, hè.
4: Wij zouden zeggen met een lichte beet.
2: Dan gaan we de eieren smengen.
4: Met veel peper en met schapenkaas.
2: Niet overdraven met dat peper.
4: Hoe zou het zijn? Eerst de pasta met spek, dan pas de eieren erbij.
2: We hebben een zoutjes klaar. Zo simpel is het. Zo simpel is het.
4: Ja. Dat is lekker.

0: Lenny Lenny, Leonard Korevits van Compact Dummies, een solowerk, mag er zijn, Tambourine.
1: We mogen elke ochtend deze week een jaarabonnement op Disney Plus en een chic diner voor twee weggeven. Naar aanleiding van natuurlijk de start van het laatste seizoen van The Bear van FX op Disney Plus. Jij moet raden welk gerecht de beer van Vilvoorde, een gerenommeerde chef, bereidt. Dit was de opgave.
2: Vandaag is gemakkelijk.
3: Oh, super simpel.
2: Hoe doen we?
4: Maak de snijplankje.
5: Gewoon een klein blokje sardon. Spekblokjes van de wang. Of de kinnebak.
2: Pak een pan.
5: Of dat mag goed bakken. Ja, dat is al vettig.
4: Allee, en dan. Hup.
2: Pak een pot.
4: Je pasta al dente.
5: Zoals ik dit al aan kan er ook niet aan doen, hè.
4: Hij zou zeggen met een lichte beet.
2: Dan gaan we dat eerst mengen.
4: Met veel peper en met schapenkaas.
2: Niet overdrijven met dat peper.
4: Hoe zou het zijn? Juist de pasta met spik, dan pas deieren erbij.
5: Oh, we hebben een zoutjes klaar. Zo simpel is het. Zo simpel is het.
4: Ja.
0: Oké. Dank u.
1: Dank u, beer.
0: Dank u, meneer de beer. Van smakelijk, zeer lekker, inderdaad. Goedemorgen. Dag, Christel.
6: Goedemorgen.
1: Christel, heb jij ooit al naar de Bear gekeken?
6: Ik was al van plan te beginnen gisteravond, maar...
1: Echt waar?
6: Zal. Ja. Maar ik ben in slaap gevallen.
0: Ah ja, oké. Okay. Oh, ik dacht van... Maar ik moest de rode duivels gaan aanmoedigen. Nee, ik ben gewoon in slaap gevallen. Goed, velen zijn daar niet in geslaagd vannacht. Het is te warm, dus zeer mooi, Christel. Heel goed.
1: Je hebt natuurlijk een jaar de tijd, Christel, om alle seizoenen van de Bear te bekijken. Als je het correct hebt geraden wat onze beer van Vilvoorde heeft klaargemaakt, welk gerecht heb jij herkend?
6: Volgens mij was dat pasta carbonara.
0: Dat is helemaal correct, Christel. Dat was overduidelijk. Dat betekent, Christel, dat jij het als eerste hier een jaarabonnement te pakken hebt gekregen van Disney Plus en dus naar dat nieuwe seizoen van The Bear kan gaan kijken. Dat is ontzettend mooi.
1: En niet te vergeten dat jij ook met Plus One chic mag gaan eten. Weet je al wie je gaat meenemen?
6: Nee, dat was eigenlijk hetgene waar ik over twijfelde om nog mee te doen.
1: Oh, jij wilt niet chic gaan eten?
6: Jawel, maar ik heb gewoon geen hand.
0: Oh, Christel.
6: Ik had zoiets van Disney precies leuk. Ik kan proberen.
0: Christel, ik weet zeker dat je iemand gaat vinden om lekker samen mee te gaan eten. Hè. Dat zal, en daarna naar Disney Plus kijken natuurlijk. Hè. Dat is een volledige avond gevuld dan. Want ik zou het niet laten liggen als ik van jou was, toch?
6: Ik eet graag.
0: Ah, voilà. Ik was er nogal gerustgesteld. Je had ook heel rap door wat de lekkere gerechten zijn. Pasta carbonara, moet je jou niet wijsmaken. Christel, goed gedaan.
1: En laat alsjeblieft weten wanneer dat etentje heeft plaatsgevonden. Ik ben heel benieuwd wie je dan hebt meegenomen. Christel, geniet ervan. Een fijne zomer.
6: Alright, doei.

0: American Woman van Guess Who. Het is zo goed als 20 voor 9.
1: En de core business van Freek Braakman. Freek Braakman mag die zo meteen ten berde brengen. Goed nieuws, Willy.
0: Dat is voor zo meteen.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Mijn kusfiets is helemaal op de klok.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is gekut. Hallo.
3: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Thomas en Sien.

0: Het is bijna 9:15.
1: De Goed Nieuws Willy
0: is live hier aanwezig. Wat een geluk. Welkom, Freek Braak.
2: Dankjewel. Ik kan nu wel een live fanfare verwachten ook voor die jingle eenmalig. Maar bon, dat is misschien iets voor volgend
0: jaar. Het zijn andere budgetten hier bij Willy, Freek. Je bent een nieuwsdienst gewoon. Ja. Daar gaan alle centimeters naartoe. Goed.
2: Ja, ik heb dubbel goed nieuws. Ja. Ten eerste, ik ga van de gelegenheid gebruik maken. Ik ben er nu toch. Iets voor mijzelf. Ja. Er is mij een grote beloning beloofd, Thomas, als ik de naam zou vermelden van het, luister goed, Sint-Lieves College in Gent. Dat is bij deze school van mijn lief. Dat is bij deze gebeurd.
0: Dus en wat krijg je daarvoor in de plaats?
2: Ja, cadeaus en dankbaarheid. Hè. Dus heel het korps gaat mij nu overlaten.
0: En wat krijgen wij daarvoor in de plaats? Sorry dat we
2: Ik die hier ben.
0: Ah ja, oké.
2: Okay.
0: Ja,
2: okay. Wat.
3: Win-win voor iedereen.
0: Ja, goed, iedereen content.
2: Tot daar de techniciteiten. Het grotere goede nieuws voor gemeenschappelijk dan, is dat er volgens mij afgelopen weekend in de hemel hierboven, die wellicht ook heel warm is deze week, een bijzondere ontmoeting moet hebben zich voorgedaan. Ja? Namelijk tussen Malcolm Young van AC/DC, Weilen Malcolm Young, anders is hij niet boven natuurlijk, en La Estrella.
0: Oh, ja, eindelijk elkaar gevonden.
2: Wel, Thomas, de bliksem is ingeslagen op de Lieve Vrouwentoren. Thunderstruck.
0: Echt, maar echt waar?
2: Op de toren, echt waar. Echt gebeurd. Dus dat moet iets te betekenen hebben.
0: Ja.
2: En dat krijg je natuurlijk als je altijd zo hoog van de toren blaast over die plaatselijke kerk. Dan slaat de bliksem daar natuurlijk op in. En het probleem is dat zowel de klokken niet meer luiden als dat het uurwerk in de toren helemaal is stilgevallen.
0: Dus het enige verdienstelijke aan de toren is dat hij er nog staat, eigenlijk op dit moment.
2: Ja, dat is het. En het is ook maar een halve toren. Je weet dat er hadden er twee moeten zijn. Maar bon. Dus eigenlijk zitten we nu in een situatie waarbij ze in Antwerpen eindelijk weten hoe laat het is. Namelijk, de tijd is daar nu echt stille blijven staan.
0: Vind ik schoon.
2: Dat is dubbel goed nieuws, Thomas. Dat is één, een les in nederigheid voor de vrienden uit Antwerpen. En twee, dat is volgens mij ook heel goed nieuws voor de Rode Duivels.
0: Hoezo?
2: Ah, maar natuurlijk. Dat is goed nieuws voor de Rode Duivels. Want ik lees in alle commentaren nu, en ze hebben twee matchen gelijk gespeeld, dat is een groot probleem. Het is voor de Rode Duivels 11:55. Als we die klok niet herstellen, dan is er niks aan de hand en kunnen ze zaterdag gewoon door.
4: Hupla. Oplossingsgericht denken.
0: Aanwezig, Freek Braakman.
2: En zonnig ook, hè? Zonnig.
0: Ja. Zeer goed gezien. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Samen met La Estrella, ik zie het echt voor mij. Schitterend.
2: Schoon, hè?
0: Ja.
2: Oh, lieve vrouwen, enzovoort.

0: zo meteen het nieuws van 9. Opnieuw hier live gelezen door Freek Braakman.
1: Jawel.
2: Ik ben er.
1: Waarvoor heel veel dank.
0: En als die stoort, Freek, mag je daar ook nog blijven? Want we hebben misschien ook nog iets voor jou.
2: Oeh, ja. Dan blijf ik. Sowieso.
1: Ik hoop dat je van huisdieren houdt. Maar dat ligt ons te ver. Oké.
0: Het ziet er niet naar uit, Thomas, dat Balthazar binnenkort zal terugkeren. Want Warhouse is druk met iets bezig. En nu Jay Bernard ook opnieuw. Dat is het solo-project van Jinte de Pre. Heeft al 2 solo-albums. En het ziet er naar uit dat er een derde zal aankomen. Want er is een eerste single uit van dat hopelijk derde album. Heet 4 in the Morning. Heeft ook al een datum in de AB ondertussen. Om dat hopelijk nieuwe album voor te stellen. 25 januari volgend jaar in de AB. En die nieuwe single is weer heel fijn. Jay Bernard met 4

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
5: Met Freek Braakman.
6: Ah ja, dat is waar. Het is aan mij. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Dag, Willy's allemaal.
5: Goedemorgen.
6: Dus. Je kan vanaf nu naar 1 centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraud. Stop via het nummer 078-170-170 dat eerder al gebruikt werd voor Cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Fabelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
7: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing, maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek en dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
6: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. 2 West-Vlaamse fishers, tieners nog maar, hebben 200.000 euro gestolen. Ze lieten zeker 80 slachtoffers op een link klikken die hun rekeningen vrijgaf. Ze contacteerden daarvoor mensen die zelf een zoekertje hadden gepost. HLN-journalist Bjorn Makelberg.
8: Heel vaak benaderden ze via zoekertjesites zoals tweedehands.be mensen die een auto wilden verkopen. Via WhatsApp vroegen ze beleefd of de wagen ook beschikbaar was. Vervolgens logen ze dat ze voor hun werk in het buitenland zaten, maar dat ze een voorschot wilden betalen. Ze sturen de verkopers daarom een link. Door daarop te klikken gaven die mensen, zonder dat ze dat beseften natuurlijk, toegang tot hun rekening.
6: De twee hebben bekend, maar minimaliseren alles. Ze komen in september voor de rechter en riskeren tot 5 jaar celstraf. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caribische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan, waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen, maar daar zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen de aanvallen. En het is nog niet verloren voor de Rode Duivels. Ze speelden gisteravond ook in hun tweede groepsmatch op 2K voetbal gelijk, 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze niet meer worden, maar doorgaan, dat moet lukken, zegt sportjournalist Maarten Breks.
9: Op dit moment zijn de Duivels derde en zouden ze als beste derde virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van die Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd.
6: Voilà, zaterdagochtend om 5 uur spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. En veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig, op sommige plaatsen tot 35 graden. En ook de rest van de week blijft die zon maar schijnen. Het wordt ook nog warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
5: Alsjeblieft, zeg. Hallo. Live hier aanwezig, Freek Braakman, waarvoor dank.
0: Thomas en Sien.
1: Zometeen bellen we eens naar sportwilly Jonas de Kleer voor zijn kijk op de Rode Duivels. Maar eerst een cadeau van ons voor Freek Braakman.
5: Dat werd wel eens tijd. Dat is voor zometeen. Oh.

0: Het heerlijke hoopvol van Noordkaap. Zo zie ik toch Freek al een beetje kijken, ook naar het pakje dat Sien vast heeft voor hem. Hoopvol.
1: Je lijflied eigenlijk.
2: Freek, je bent heel dit radioseizoen onze goed nieuwswielen geweest. Elke dag heb jij voor ons goed nieuws gezocht.
0: In een zee van ellende bij momenten, ja. Laten we eerlijk zijn. Je moet het toch maar doen, echt waar.
1: Dat is waar, ja.
2: Wij willen jou bedanken met dit cadeau.
1: Oké. Okay.
2: En wij willen jou tegelijk ook feliciteren met het diploma dat je dit jaar hebt behaald.
1: Oké, okay. Dat is mooi. Het is een wit pakje.
2: Ja. Ja. Je kan het volgen via VTM Go of via de site als je het wil zien.
1: Ja. Er staat een stempeltje. Wit pakje. Ik denk dat Thomas het heeft ingepakt. Zo lijkt het een beetje.
0: Ik weet, het ziet er knullig uit, maar het was maar het niet. Ik vind het leuk om alsnog Sien te beledigen. Ze heeft keihard haar best gedaan. Ze is het hele weekend niet blijven.
1: Ik ga het gewoon brutaal open scheuren.
0: Ja, dat mag. Dat mag.
1: Oké. Maar zeg, ik zie daar al... ik zie Ray-Ban.
0: Ja, zeker.
1: Oh, lekker. Ik durf vermoeden... Ja, maar wacht, ik ben er. Oh, maar ik zie hier een wellicht prachtige zonnebril verschijnen... die helemaal past bij een... maar zeg... Tom Cruise heeft er niks aan.
0: Dat is van de piloten, hè, Freek?
1: Prachtige piloten.
2: Die had je niet, hè, Freek?
1: Nee, die
2: Want
1: had
2: wij niet. Hebben een filmpje gezien op VTM Nieuws en daarin had jij misschien een iets minder modieus model aan.
0: Het is daarmee... Het is wel tijd dat iemand het er even opmerkt. Even laat kijken.
1: Oh, maar zij kan hem meteen opzetten.
0: Jazeker!
2: Proficiat!
1: En er zit ook een tinte roze in.
2: Oh, wauw!
0: Het staat nu wel echt goed, Freek. Echt waar. Nee, ik zou dat halen. Dat stickerke zou ik houden. Dat leidt een beetje af van al die schoonheid en die testosteron, elegantie en verleiding.
1: Ja, ik kan het zelf niet zien, dus de wielers gaan moeten laten weten hallo, of het er goed uitziet.
0: Maar
1: het
0: ziet er heel goed uit.
2: Hij is mega mooi.
0: Echt heel goed.
1: Vrijdag ga ik vliegen, dus dan kan ik je meteen testen.
0: Is dat meteen, want we hebben ons laten wijsmaken van, ja, dat is de bril die echt piloten moet die zichzelf hebben. Ernstig nemen op hun hoofd zetten. Klopt dat ook?
1: Ja, je moet echt, er is wel een soort credibility. Ik ging zeggen street credibility, maar het is air credibility.
0: Het is air credibility. En ook voor de verschillende wolkenformaties, zodat die volledig tot een recht komen.
1: Ik ga geen wolk meer zien, dus dat is eigenlijk perfect. Ik ga er los door kijken, denk ik.
0: Er zijn geen wolken, denk ik.
1: Oh, prachtig, maar dank jullie wel. Jullie zijn schatjes.
0: Met veel plezier.
1: Dank jullie wel. Echt waar.
0: Heel graag gedaan.
2: Ja. Maar nog niet weggaan, want je moet nog een nieuws lezen. Hè?
1: Ja, maar ik blijf gewoon tot op dit eind. Music that matters.
2: Dames en heren, Elmo Freebie die komt ons openingsconcert in M. Leuven spelen op 9 juli. Samen met Cheap Cult staat hij daar. Dit is zijn nieuwe single, Future Fathers of Utopia.

0: zijn nieuw album Raw Fun. Dat zal je ongetwijfeld horen op 9 juli op ons openingsconcert van de zomer in Emleuven. Future Fathers of Utopia, Admiral Freebie.
1: De Sportwilly.
2: Dag Jonas. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sien, Thomas en
2: hey.
3: Freek ook.
2: Goedemorgen. Hey. Jawel, jawel, jawel. Freek is hier ook aanwezig. Nee, ik was net een berichtje aan het lezen van Jan. Die stuurde gisteren Rode Duivels gelaten voor wat ze zijn. En op de Hollandse TV gezellig naar de livestream gekeken van Pinkpop. Foo Fighters, 100 keer beter dan die Roy Shotters. Ja. Omdat ik niet de toon wil zetten, maar toch een klein beetje, Jonas.
3: Ja, maar ik snap het wel. Ik had zo wat hetzelfde. Ik was gaan kijken op een groot scherm waar echt wel, ja, ik denk een duizendtal mensen waren.
2: Amai.
3: En dan hoop je, dan hopen wij altijd met onze vrienden van...
2: Dan gaat het
3: collectief
2: gebeuren.
3: Genot en we gaan met bekertjes gooien. Hè. Laat nog een restje bier voor als er een doelpunt valt. Hè. En dat gebeurt dan weer niet. Het was echt droef. Er zijn wel restjes bier gegooid, maar helemaal aan het einde met boegeroep zelfs. Dus de sfeer is echt wel helemaal omgeslagen. Ja,
2: ja, zonde, hè. Zonde, dat is zo, het is zo'n beetje... Ik ken geen fluit van voetbal, ik weet dat, Jonas, maar er zit wel een totale kramp in, op een of andere manier, zo lijkt het.
3: Ja, het is echt... Echt niet goed. We moeten het ook wel gewoon durven zeggen dat wij na een wedstrijd tegen Egypte en na een wedstrijd tegen Iran nog moeten bezig zijn over zullen we ons kwalificeren voor de volgende ronde. Ja. Want dit is de zwakste WK-groep van allemaal. Mm-hmm. Maar wij zijn ook gewoon te zwak aan het spelen met zo weinig vertrouwen, met weinig efficiëntie ook gisteren. Het is allemaal te traag, niet goed genoeg. We moeten ook een kat-en-kat durven noemen, onze gouden generatie spelers. En dan heb ik het over De Bruyne, Lukaku, Meunier. Allemaal niet op niveau. Niet het niveau dat we van hen mogen verwachten.
2: Ja.
3: En Iran, die keeper heeft er wel wat ballen uitgehaald. En dat is een potige ploeg. Die speelde heel vervelend. Heel, heel hard ook. Ja. Maar wel gedisciplineerd, goed verdedigd. En onze beste man was Courtois. Die heeft ons nog een paar keer heel mooi recht gehouden.
2: Ja.
3: Vond het zonde ook voor Ngoy, die jonge gast. Die is eigenlijk bezig aan een supergoed toernooi, onze verdediger. Maar die pakt dan een rode kaart. Het is jammer, dat gaat nu wel een smet zijn op zijn toernooi.
2: Ja, ja.
3: En het is wel, dan moet je met 10 tegen 11 spelen. Moet je plots hinken op twee gedachten. Is het niet alleen van, willen we nog proberen een doelpunt maken. Maar vooral een tegendoelpunt vermijden. Dus... Oh, het was allemaal niet goed genoeg. En nu moet het gaan gebeuren tegen Nieuw-Zeeland, jongens.
2: Ja. Ja.
3: En Nieuw-Zeeland is een voetbaldwerg, hè. Dat is echt waar.
0: Maar Iran was dat ook al, hè.
2: Ja, maar wel Iran, een koppige dwerg.
3: Dat is het spijtige. Ja. Dat we elke wedstrijd hetzelfde zeggen van... Dat zijn ploegen die we moeten aankunnen. En nu moet het gaan gebeuren tegen Nieuw-Zeeland. Ja. Stel je maar eens voor dat dat niet zou lukken. Wordt spannend, hoor.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oh,
0: okay, Jonas,
2: wegsfeer.
0: Ik denk dat we daar niet veel meer woorden aan kunnen vuilmaken, hè.
3: Nee, maar we kunnen er wel nog een plaat aan geven, denk ik.
0: Oh, wel,
2: dat lijkt me een goed idee. Nu ben ik wel eens heel benieuwd wat het wordt.
3: Ik vind het toch een beetje schandalig, maar... We gaan nog positief blijven. We hebben nog niets verloren, dus ik heb niet gekozen voor losers van Balthazar. Al had dat gekund op basis van de prestatie.
2: Ja,
3: we gaan wel voor Talk Talk en Such a Shame, want het moet beter en het zal beter zijn.
0: Een
3: we zetten onze wekker.
0: Ja. Een kleine tik voor de Rode Duivels.
2: Zaterdag 5. Wat? Je zegt je kunt kijken zaterdag. En jij denkt dat ik zaterdag om 5 uur mijn wekker ga zetten.
3: Maar jullie zijn dat toch
2: voor de Rode Duivels.
3: Dan
2: weer
3: kom.
2: Sorry, ik ga me even gaan verversen. Dag, Jonas. Bye-bye, hè. Oh, los erin. Sorry, ik ga even, bye.
1: De Sportwilly.
4: Hallo.
2: Stem voor. Ja. Allee, ik zie wel misschien, hè. Maar ik denk het eigenlijk niet.

0: Carglass vervangt.
1: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
3: This is how we keep this place alive.
4: This is The Bear.
2: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Thomas en Sien.

Gonna Be My Girl van Jet. 9:55. We hebben dadelijk nog muzieknieuws. Daar is Stien volop mee bezig. En straks is de laatste plaats een battle tussen twee platen. Die straks zullen passeren in de Willy 500 van deze eeuw. Dat is het. Dat is voor zometeen. Eerst nog Robert Palmer.

0: Addicted to Love van Robert Palmer.
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Van maandag, hoeveel?
2: 22 juni.
0: 22 juni, dankjewel. Met Sing. Oei, sorry, dat was eigenlijk helemaal prima. Maar ik stopte hem. Dat was gewoon voor het lollen. Met Sing.
1: Dit is het muzieknieuws.
0: Met Sing.

0: ging eerst nog iets vertellen over Tom Morello. Dat steek ik er nog snel even tussen. Want Tom Morello die heeft toch een bijzondere update gegeven over waarom hij shows hier bij ons en ook in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk moest afzeggen.
1: Ja.
0: Hij had vaagweg gezegd van een dringend medisch probleem met iemand in de familie. Het bleek dus over zijn moeder te gaan, die al 102 is.
1: Amai.
0: En hij heeft nu een bericht gedeeld op sociale media. De ongelooflijke, veerkrachtige Mary Morello, 102 jaar oud, voelt zich nu wat beter en heeft me teruggeroepen in de strijd. Ze heeft me de opdracht gegeven om jullie te laten rocken en het fascisme samen te bestrijden. En dat doe ik met 6 snaren tegelijk.
1: Schoon.
0: Dus voilà, he will be back. Maar
1: strijdvaardig.
0: Ik, ja,
1: heel
0: ik weet natuurlijk niet wanneer die naar ons land zou kunnen komen. Ondertussen hoor je Iron Maiden. Die hebben wel in deze tijden toch iets bijzonders gevraagd. Want ze gaan in Parijs een concertfilm opnemen voor de Run for Your Lives tour. En de plekken die gefilmd worden, daar is het verboden om je gsm vast te nemen.
1: Ah, ja.
0: Want ze willen in die film niet tonen dat mensen filmen. Terwijl, ben jij ooit nog naar een concert geweest de laatste jaren waarin er niet gefilmd wordt?
1: Ja, ik ben echt super benieuwd hoe ze dat exact gaan communiceren.
0: Ja, nee, je moet echt je gsm afgeven.
1: Hij moet gewoon afgeven.
0: Ja, okay. Dus het kan niet.
1: Voilà. Opgelost dan.

0: Albert Hammond Jr. heeft de vertraging van het nieuwe album van The Strokes uitgelegd. Reality Awaits heet dat album. Het zal een maand later dan verwacht uitkomen. In plaats van op 26 juni, pas op 24 juli.
1: Okay.
0: Dus er werd gespeculeerd, waarom is dat? De echte reden is echt heel suf. Ze willen gewoon dat de release online gelijk loopt met de release van het echte album.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Dus,
1: okay,
0: maar goed. Dit is alweer een mooie aanleiding om te zeggen natuurlijk dat wij het laatste duo-ticket voor hun concert van 11 oktober in de Ziggo Dome hebben. En dat je dat kan winnen door te luisteren naar de Willy 500 van deze eeuw. Vanaf 10 uur, zo meteen, als je de Strokes hoort, even invulstrookje invullen via onze app. En dan maak je kans op dat laatste duo-ticket.

0: Counting Crows en Mr. Jones. Femke stelt zich de vraag, waar vind ik dat strookje van de Strokes dan? Ja, dat is via de app dat je dat vindt, of via willy.radio zeker ook. Maar alleen, je vindt het pas als we een nummer van de Strokes spelen natuurlijk.
1: Dat zal ergens tussen 10 en 7 zijn natuurlijk, wanneer je naar de lijst kan luisteren. En wij mogen zo meteen al bekendmaken welke DJ de Strokes zal draaien. Dus is dat Annelies, is dat Roos of is dat Wim? Dat kom je zo meteen ook nog te weten.
0: Zometeen nog Black Keys en Lonely Boy. En dit is The Haunted Youth.

0: meerdere Willys melden het. Ze waren fantastisch op Pinkpop. Pinkpop, The Haunted Youth en Forget Me.
1: Roos van Akker. Roos van Akker,
2: ja?
1: Zal vandaag de Strokes draaien in de Willy 500 van deze eeuw.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Thomas en Sien.

0: Boy van Black Keys.
1: Cheap Cult is onze allerlaatste belofte van het radioseizoen. Nu woensdagavond staan ze in de Charlatan in Gent voor hun belofteconcert. Siska, die was ook belofte een tijdje geleden. Gaf ook een fantastisch concert daar in de Charlatan. En ondertussen is het bijna zover. Haar debuutalbum is klaar. Op 11 september komt dat uit. En een nieuwe single daaruit heeft ze onlangs gelost. En die heet Utopia.

0: Siska, Siska. Ja, bevestigt wat we al wisten. Het is een geniale muzikant. Utopia.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Dadelijk is zover meteen het nieuws van 10. Nog één keer het nieuws met Freek Braakman hier live op Willy. En dan is het zover, Sien.
2: Dan is het zover. Dan beginnen we aan een gloednieuwe lijst. Willy 500 van deze eeuw. Is dat voor jou makkelijk, Freek, om als je naar de voorbije 25 jaar kijkt, om daar een paar favoriete bands uit te halen?
3: Ja, een paar vind ik niet zo moeilijk. Ja. Maar zo één nummer eruit, dat is ook verschil.
2: Nee, maar daarom dat we er 500 draaien.
3: Wel, dus dat. Ja. Nee, dat, ja. Dan zie ik wel een paar dingen.
2: En wil je dat delen met ons, of is dat privé?
3: Van voorbije, van nu, hè. Dan zou ik zo elbow staan voor mij. Die vind ik echt wel... Ja, ik hoorde net de Counting Crows. Die vind ik ook altijd nog altijd... Of is dat Van der Voort?
0: Nee, die heeft er ook nog in 2000 gemaakt. Hè. Ja, kan nog. Ja. Toch wel, zeker.
3: Ik heb me gerealiseerd dat kaartje voor Block Party. Dat is ook wel nog van jaren 2000.
2: Samen met Interpol, dat concert.
3: Absoluut. Ja, absoluut. Ik zou er wel een en ander tussen krijgen, denk ik.
0: All right. Wel, we hebben de kans gegrepen om telkens eentje te promoten dat er aankomt, Sien. Jij mag beginnen.
2: We hebben al eens mogen kijken vandaag naar wat er tussen plaats 500 en 400 staat. En zo zal straks, dat mag ik al exclusief prijsgeven, op 484 dit nummer staan. Genesis.

0: and the Queens kwam uit in 2014. Ik vond het meteen een fantastisch album. Het hele album is echt prachtig. Hij, moet nu hij zeggen, heeft daar zichzelf ook heruitgevonden. Ja. Gaat nu door het leven als Rahim Redcar. Dat is nu zijn artiestennaam.
1: Okay.
0: Heeft echt allerlei gedaantes aangenomen. Ik vind dat ook een geweldig interessante artiest. En ik wil heel graag nog eens het debuut van hem horen. Christine and the Queens. En Christine, je kan nu stemmen via de app, maar jij moet natuurlijk ook nog je favoriet
1: Wel ja, dus de favoriet die dadelijk zal passeren op 452 is deze van Tame Impala.

0: veel uitleg hoeft dit niet te hebben. Het is een topnummer. Ik moet zeggen, de eerste keer toen ik dat hoorde, en dat is wel vaker bij die nummers van Tame Impala, denk je van, er is iets kapot. En dat maakt het net zo leuk. Dat klopt niet. Zo hoor je platen niet te produceren. Ondertussen heeft Kevin Parker toch wel meer dan bewezen dat hij heel goed weet wat hij aan het doen is. Zowel in de studio als op een podium. Dus voilà, op 452 Elephant van Tame Impala. Of 484 straks Christine and the Queens met Christine. Wat verdient, ja, wat krijgt jouw voorkeur? Je kan het gewoon, je kan gewoon nu de battle. Je kan daar kiezen via de Billy.radio of via de app.
1: Ja, enkel via de app kan je.
0: Ah, sorry, enkel via de app. Kan je stemmen. Okay, afgesproken. Ja. Ja. Stemmen maar.
2: Billy. Willy.
1: Zou jij kiezen, Freek? Christine and the Queens of Tame Impala?
3: Ik denk dat ik nu Christine and the Queens van zou kiezen. Sorry, Thomas.
0: Dit is goed, jongen.
1: Love you, Freek.
3: En plezier.
0: Zelfs ik zou voor Christine and the Queens kunnen kiezen, dus ik ben er helemaal mee.

0: Homewrecker van Samber. Ondertussen 6:10. Er moet toch een harde keuze gemaakt worden tussen twee songs die dadelijk aan bod komen in de Willy 500 van deze eeuw. Ofwel Christine and the Queens met Christine, ofwel Tame Impala met Elephant.
1: Je kan nog heel even stemmen, want we moeten natuurlijk nog uitgebreid afscheid nemen van Freek Braakman, die hier een hele ochtend bij ons was. Waarvoor dank, Freek.
2: Veel dank.
3: Ja, gaan we emotioneel worden? Of
1: nee, want ik wou wel even nog vragen, zie je het nog zitten om de volgende dag ook nog even goed nieuws willen te zijn? Telefonisch,
3: ja, ik vrees
1: dan,
3: als ze mij weer nodig hebben bij VTM Nieuws. Ja. Ze hebben mij vandaag willen uitlenen, maar helaas.
1: Maar telefonisch gaat het wel?
3: Telefonisch wel, okay. Ja, tuurlijk.
0: Ah, de goed nieuws, Willy. Okay, je kan ook de rest van het.
3: Dat kan toch dat ik dat niet zou doen.
0: Super bedankt om naar hier te komen en het live allemaal eens te doen.
3: Daar
0: moeten we vaker excuses voor verzinnen.
3: Jawel, en mijn look is nu ook dankzij jullie helemaal perfect met mijn nieuwe zonnebril.
0: Had jij eindelijk een keer zien waar je naartoe aan het vliegen bent?
3: Wow, hopla. Thomas.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dankjewel. De laatste plaats.
1: Ja. Het is Tame Impala met Elephant. Met 65% van de stemmen overduidelijk gewonnen. Ik kan het niet anders zeggen. Straks op 402.

0: Wij mogen van geluk spreken dat Annelies hier gearriveerd is. Tot een marter met zijn vlijmscherpe tandjes aan het onderstel van niet Annelies zelf, maar van haar wagen gepeuterd, zeggen Chance nog wel, denk ik. Goed vanaf gekomen, Annelies, dat is mooi. Tame Impala en Elephant.
1: Annelies, we geven jou nog even 3 minuten respijt om op adem te komen, want Freek gaat nog nieuws doen, dus adem in, adem uit.
0: En veel plezier, zo meteen, Annelies.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 10 uur.
0: Met Freek Braakman.
13: Goedemorgen, Willy's. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal vragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt.
14: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
13: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en raketaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee en daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. En voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen tegelijk bij de beste 50 tennissers ter wereld. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43 en steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48. En Alexander Blok staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malis, Olivier Rochus en Christophe Vliegen in de top 50 samen. En we krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig, op sommige plaatsen dan tot 35 graden. En ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
11: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
15: Music matters.
11: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orie.
1: En jij stemde meteen een knaller van formaat op nummer 500. Kaiser Chiefs en Never Miss a Beat.

0: 499 en daarvoor Kaizer Chiefs en Never Miss a Beat op 500. Wat een begin, jongens!
1: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu.
0: Ja, en die nieuwe lijst, aan die prachtige nieuwe lijst zijn we dus begonnen. Dankjewel om 500 nummers uit de laatste 26 jaar bij elkaar te stemmen. Ik weet dat het niet zo gemakkelijk was. Ik heb heel veel getuigenissen gekregen in de Willy-app vorige week van mensen die nog met pen en papier aan de slag waren, met spreadsheets ook. Maar het is gelukt, jongens. We zijn vertrokken. Ik heb hier zoveel goesting in. Want wat krijg je als je daar in die eeuw duikt? Dan heb je bijvoorbeeld zometeen Al Jay na een knalplaat om die maandagochtend verder mee op gang te trappen. Dit is Liam Lynch.
2: Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever.

Hard Drive Gold van Al Jay uit hun plaat The Dream. Die kwam uit in 2022, staat nu al in de Willy 500 van deze eeuw. En we zijn al toe aan de eerste van 5 keer Wet Like in die lijst. Ik zag ze vorig jaar op Rock Werchter. Dit jaar staan ze op Pukkelpop. Het is zo straf wat die op die korte tijd bereikt hebben. Dit is 496 Wet Like Catch These Fists.

0: gisteren nog op Pinkpop gezien en het was me daar een feest. Kan ik me helemaal voorstellen. Zometeen de eerste Belg in de Willy 500 van deze eeuw. Het is een groep die dit weekend een portie blues naar Graspop heeft gebracht. Dat deden ze zoals altijd met veel verven en veel stijl. En in veel te warme kostuums. Triggerfinger komt eraan.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.
6: Is it my shirt?
1: 495.

is het van Trigger Finger. En de eerste plaat van deze groep die kwam uit in de jaren 90. Maar al de rest is van na 2000. Dit nummer kende zelfs een revival na een geweldige remix. Je hoort hem hier al komen. Jij stemde het origineel op 494. Oh ja, en Star

0: U2 doet het goed in al onze lijsten en dus ook in de Willy 500 van deze eeuw. Die maken al sinds 1976 muziek, dus dat is gigantisch straf. Magnificent is trouwens de eerste van vier.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Je weet intussen hopelijk al heel goed wat er deze week te winnen valt. Wij hebben hier het allerlaatste duo-ticket voor de Strokes in Amsterdam. Ze spelen daar op 11 oktober. En dat niet alleen, we hebben dus ook vervoer geregeld. Als je wint, dan mag je met de Eurostar naar daar. Dan heb je al geen autopech, zoals ik deze morgen. Je mag daar ook blijven slapen, dat ook. Hoe werkt het precies? Wel, als je de Strokes hoort tijdens deze lijst, dan moet je heel snel naar de app. Dan komt er daar een invulstrookje te staan en dan moet je je naam even invullen. En elke keer dat de Strokes gepasseerd zijn, voegen we alle ingevulde strookjes toe aan de Strokes-bokaal hier in de studio. En vrijdagavond tijdens de finale van deze Willy 500 van deze eeuw trekken Erwin en Wim één strookje uit de bokaal. Ik vind het nu al super spannend, want ik zou ook heel graag gaan. Of ik nu de Strokes ga draaien, dat hoor ik je denken. Nee, ik ga voor een andere hele coole band. Ik ga voor die XX die dit jaar op Rock Werchter hun comeback maken. Ik ben daar zelf super blij mee. Ik heb net als Leonard van Online op deze band gestemd. Dit is jouw nummer 492, die XX.

Maar zo schoon, The XX en Islands. Nu de eerste van Queens of the Stone Age in jouw lijst. Het is eentje uit Times New Roman uit een plaat van 2023. Het is het nummer waarin Josh Homme niet zo heel erg lief is tegen zijn ex Brody Dell. Dit is Queens of the Stone Age en Paper Machete.

0: Dat al die nummers van na 2000 een pak korter zijn dan ervoor. Het is nog maar 20 voor 11, bijna 20 voor 11 zelfs. En er zijn al 10 nummers gepasseerd in deze lijst. Dus zometeen krijg je een overzicht.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
6: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
7: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
10: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
10: Allee.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: gezonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

0: hits zijn begonnen in de jaren 90, maar hebben toch vooral veel goede muziek gemaakt vanaf het jaar 2000. Paper Machete heb jij op 491 gestemd. En Queen of the Stone Age komt dus ook nog wel een paar keer terug. Nu gaan we naar 490. Kings of Leon kennen we natuurlijk van Sex on Fire en You Somebody. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg. Maar deze band staat wel degelijk 10 keer in de lijst. Dat is ongelooflijk. Het volgende nummer komt uit de plaat Only by the Night. Dit is Kings of Leon en Notion.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw. ...490.

0: van de eerste 11 nummers?
1: Ja, die staan daar op de juiste plaats, denk ik.
0: Ah ja, die staan op de juiste plaats.
1: Ja, nee, ik vond ze wel goed, ja, maar ja, ik had niet verwacht dat ze over zouden staan, laat ik zo zeggen.
0: Je bent akkoord met de stem van jouw medewillies. Zeg, jouw medewillies hebben jou een plezier gedaan, want jij had 1 nummer in de lijst gestemd. Hè? Jij had maar 1 liedje ingevuld in het invulformulier. Ik heb je daar vorige week nog over gebeld. Je hebt toen een pleidooi mogen doen voor jouw favoriete nummer. Welk was dat?
1: Dat was een nummer van Wien.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk ook een van de weinigen die ik bijna zeker van wist dat dat van na 2000 was. Want dat moest natuurlijk ook een van de voorwaarden zijn.
0: Ja, dat is een van de voorwaarden. Jij was grote fan, herinner ik mij.
1: Ja, inderdaad. Ik hoor er weinig van momenteel. Ik heb ze ooit ene keer gezien op Pukkelpop. Maar ja, dat blijft hangen, zoiets. Hè.
0: Michel, heb jij gisteren naar de voetbal gekeken toevallig?
1: Nee, dat was te laat.
0: Oké. Vandaag?
1: Ik ben vandaag vroeg moeten beginnen.
0: Ah, maar de Belgen hebben niet gescoord. Je hebt eigenlijk niks gemist. Maar jij hebt wel gescoord.
1: Nee.
0: Want Ween met Gabrielle staat op 489 in de lijst.
1: Ja, top hè.
0: Voilà. Geniet er vol een bak van en zet die radio op jouw bureauke maar een klein beetje luider. Dag Michel en geniet ervan. Hè. Salut, joe.
1: Ja, dankjewel.
2: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw. 489.

Jan die stuurt nog. Ween, ik kende het niet, maar ik snap, Michel, hoe tof is dat? Allemaal zo leuk dat je nog nummers leert kennen. Michel had dus voor één nummer gestemd voor de Willy 500 van deze eeuw, voor Gabrielle van Ween. En dat is in de lijst beland. Hoe schoon is dat? We zijn ondertussen toe aan een van de meest gehypte bands van dit jaar. Ze hebben afgelopen half jaar ergens ook een show in België gespeeld, in de Botaniek. En toen ik achteraf de socials zag, dacht ik echt van, amai, ik heb precies het concert van de eeuw gemist. Zo deed iedereen daarover. Intussen wordt de band wel een klein beetje beschuldigd van de hype een beetje gekocht te hebben. Hoe dat dan precies werkt, dat is allemaal veel te technisch. Maar jij hebt ze wel op nummer 488 gestemd. En dat lijkt me toch meer dan verdiend. Als je zoveel over je laat praten. Dit is Geese met Texas.

0: zij stuurt. Wat een heerlijk nummer, die Texas. Zometeen gaan we natuurlijk verder met de lijst. En dit is wat je te wachten staat.
1: Zometeen in de Willy 500 van deze eeuw.

0: Straks is ook David Gray. Tot zometeen.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
9: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
8: Tegen september moet zijn opvolger er zijn. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daters vluchten nadien weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt.
10: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
8: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
1: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
7: Music matters.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Ory.
11: Op 487 gaan we dansen op blote voeten met Florence en haar machine.
7: Music matters. Willy.
12: Me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

0: mannetjes, wij worden toch verwend deze zomer met Florence and the Machine, Pukkepop, eindelijk, en Kasabian op Werchter. Jongens, jongens.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu.
0: Ja, als je Willy net pas ontdekt hebt, misschien omdat je fan bent van The Strokes en je hebt horen waaien dat wij daar tickets voor hebben en je denkt, maar wat zijn die daar eigenlijk allemaal aan het doen? Wel, vorige week kon je dus stemmen voor de Willy 500 van deze eeuw. En deze week hoor je het resultaat van al die stemmen. Dat zijn dus 500 nummers sinds 2000 op een rij, zoals jij die in volgorde hebt gezet. En ik moet zeggen, ik ben zeer blij met de volgorde tot nu toe. Zometeen dus een van de beste livebands van de afgelopen eeuw. Maar ik zal ook nog heel even uitleggen hoe dat dan gaat met de Strokes. Als je de Strokes hoort spelen op de radio, dan moet je heel snel naar de Willy-app. Dan moet je daar het invulstrookje gaan invullen. En al die strookjes gaan dan in een hele mooie glazen bokaal. En vrijdag gaan Erwin en Wim die samen de finale presenteren, daar iemand uitloten. Ik vind het super spannend. Echt zo'n oldschool loterij. Zo gaat dat werken. Maar nu dus die geweldige band. Het speeksel en het bier gaat nu niet tot bij jou vliegen. Op Pukkepop normaal gezien wel. Op nummer 485, The Hives and Main Offender.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.
2: Hey there, I'm Nicholas.
3: I'm Pelle.
2: We're The Hives and you're listening to Willy.

Dit was een nummer 1 hit in België in 2015. Christine and the Queens met Christine. Christine heet wel niet meer Christine. Nu is het Raheem Redcar, als je er nog iets van wil horen. En deze band heeft sinds 2004, even goed tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platen uitgebracht. En op minstens... Nou, 4, 5 van die platen staan dikke hits. Dit is er zo eentje. Jij hebt Franz Ferdinand op 483 gestemd. En ja, die komen nog terug. This Fire is dit.

heeft maar één nummer in jouw Willy 500 van deze eeuw. Het kwam al uit in 2008. En bijna 20 jaar later heb jij er dus toch aan gedacht om hierop te stemmen. Heeft indruk nagelaten.

0: Ah, maar zo schoon. Bones van de Killers. En ja, natuurlijk komen de Killers nog terug. Dat was nummer 481. En dus zijn we toe aan dit.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht. No!

0: laatste van de Killers en jouw Willy 500 van deze eeuw. Ze komen nog minstens 5 keer langs. Bones staat op 481. En dan gaan we naar een groep die ik zo'n beetje in het rijtje zet van bands die de afgelopen jaren vanuit een heel alternatief hoekje toch op de mainstages van onze festivals beland zijn en het daar zeer goed doen. Ik moet dan denken aan Fontaine's DC, ik moet dan denken aan Stone, maar ook aan een andere band. Het is jouw nummer 480.
1: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Willy 500 van deze eeuw.
0: Dit is Idols en het prachtige Grace.

0: Ik ben compleet gehypnotiseerd door de Postal Service en Such Great Heights. Wat een nummer. Zo fijn dat dit ook in die heerlijke lijst staat op 479. Zometeen de tweede en de derde Belgische band tot nu toe. Eentje daarvan komt deze zomer bij ons spelen. Bij ons in Leuven. De andere had ik ook nog wel graag eens uitgenodigd. Maar een beetje jeugdidool. Zometeen Case Choice.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

andere in jouw lijst gestemd door Jordi uit Brugge. Living for the Weekend van Admiral Freebie. Dus laat ons hopen dat Jordi deze zomer ook naar Leuven komt om op donderdagavond 9 juli van zijn concert te genieten. Wist je trouwens dat Admiral Freebie in dezelfde finale van Humo's Rock Rally zat als deze groep? We kunnen zeggen dat er van allebei wel iets gekomen is. Zornik komt trouwens ook naar ons terras. Niet voor een volledig concert, wel voor een fijne live sessie op dinsdag 4 augustus. Alle fans daarheen. Want wie weet doen ze wel een soort van akoestische versie van jouw nummer 476. It's so unreal.

Genieten van de eerste tot de laatste noot. En op de valreep geschikt voor deze lijst, want uit 2000 David Gray en Babylon. Mannekes, we zijn al 2 uur en bijna 30 nummers ver in deze lijst. De tijd vliegt weer. Deze groep was trouwens al een hit in ons land, nog voor hun eerste album uitkwam. Met dank aan collega Eppo Jansen, die ze al boekte voor Pukkelpop 2004. In 2005 kwam er dan toch dat debuut Silent Alarm. Dat heeft ons allemaal weggeblazen. En dit, jouw nummer 474, staat daar ook op. Dit is Block Party, Like Eating Glass.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Vorig jaar stierven in ons land 12 mensen aan een voedselvergiftiging. Dat is dubbel zoveel als in 2024. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
6: 9 van die overlijdens zijn ook te wijten aan een grote besmetting met de stekbacterie die we hebben gehad in meer dan 10 woonzorgcentra. Kwetsbare doelgroepen zoals oudere mensen zijn meer gevoelig om ten eerste zo'n voedselvergiftiging op te lopen, maar de symptomen zijn bij hun ook meestal ernstiger. En we zien dat die mensen vaker gehospitaliseerd worden en helaas ook vaker overlijden.
4: De stekbacterie zat wellicht in rauw rundvlees. Het FAVV kreeg vorig jaar ook een record aantal klachten van consumenten, onder meer omdat het makkelijker is om klachten in te dienen. Regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Met zo'n staatsbon kan je geld uitlenen aan de overheid tegen een vaste rente. Die wordt dan jaarlijks uitgekeerd. Na afloop van de afgesproken periode krijg je dan je geld terug. Volgens CD&V is dat een win-win voor de Vlaamse overheid en de spaarders. Staatsbons voor particulieren zijn er nu alleen op federaal niveau. Vanaf vandaag heb je op WhatsApp geen gsm-nummer meer nodig. Wie een gebruikersnaam heeft, kan daarmee anderen contacteren. Het wordt zo eenvoudiger om organisaties, bedrijven of stadsdiensten te contacteren. Techjournalist Kenneth D. legt uit.
7: Omdat bijvoorbeeld Colruyt of Carrefour, stel dat je een bestelling wilt gaan plaatsen binnenkort, krijg je hun AI-bot aan de lijn. Dat is het hele ding dat daarachter zit. Hè. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij niet zomaar je telefoonnummer aan iemand moet gaan geven. Stel, je bent op het Tinder aan het daten en je leert iemand kennen en je zegt ik wil daar wel mee chatten, maar nog niet meteen mijn telefoonnummer geven, hè, want dan kan die ook bellen en zo.
4: WhatsApp is het populairste communicatiekanaal in ons land. En goed nieuws voor wie de warmte wil trotseren, want bijna alle supermarkten pakken uit met promo's voor ijsjes, zowel op merken als huismerken. De winkels weten dat klanten sneller ijs kopen bij warm weer. Ze willen dat dan compenseren voor de koude en regenachtige dagen waarop ze geen ijs verkopen. En ze willen vooral ook niet met een grote stok overblijven. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
2: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app en maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
3: Music matters.
2: De Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orrie.
8: Merci, merci, merci om deze parel in de lijst te stemmen. Heel goed gedaan.
3: Music matters. Music matters. Willy.
8: Op 473 koos jij voor Big Thief en Shark Smile. Een hele goede middag.

0: De Racing Rats van Editors. Ja, natuurlijk moesten Editors in deze lijst. Jij zette er 7 nummers in. Dit was het eerste dat voorbij komt. En je gaat het ook live kunnen horen op Cactus, de Lokerse Feest en op Suikerhok. Ik wil wel even vragen, zouden die al over de 50 Belgische shows zitten? Die hebben er al heel veel gedaan. Nu een nummer dat voor mij voor eeuwig verbonden is aan de blokperiode van 2004. Ik hoorde net vrijdag 37 graden. Zo ongelooflijk veel succes aan alle studenten. Ik leef keihard mee. In plaats van te blokken heb ik dus in 2004 dit van buiten geleerd. Jouw nummer 471. Dit is Flip Collier in de fik.
1: Willy. En of dat zet te kijk, want mijn neus daar in de fik. En ik heb de

0: Flip Kaulier in de fik. Jorre die weet ook nog dat hij die tekst ooit van buiten leerde. Dankzij de TTT-pagina van de Humo. Ja, waar is de tijd dat hij nog teksten drukte? Ik vond dat ideaal. Kon je zo'n beetje blokken op het toilet. Perfect, toch?
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

Vier keer staat Emma Freebie dit jaar in de Willy 500 van deze eeuw. Het is de eerste editie trouwens. En dit was hun eerste notering op 477, Living for the Weekend. En hier is nog een Belg.

0: Twee nummers in deze lijst. Als je weet dat In de Fik op 471 staat, dan weet je ook wat er nog moet komen. De volgende groep die is begonnen in 2014 en die heeft nu al 7 nummers in deze lijst. Ik vind dat heel straf. Dat is op een kleine, dikke 10 jaar. Volgens mij hebben zowat alle Willy-collega's minstens 1 nummer van hen in hun top 3 gezet. Zometeen de eerste van Fontaines DC.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke. Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart-app. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
14: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
15: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
16: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
17: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
16: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

0: mee.
1: Dit is het nummer waar het voor Coldplay allemaal begon. Shiver heet het. Het was de eerste officiële single van hun debuutplaat Parachute. Klein detail wel, die opnames waren een ramp volgens platenbaas. Die demo's waren futloos. Chris Martin die was zo kwaad dat hij die commentaar kreeg. Hij ontstemde uit pure frustratie. Zijn gitaar, mijn tong is aan het smelten. Maar zo kwam hij dus wel aan de song, aan de sound voor deze song. Aan de sound van Shiver. Het is intussen effectief 31 graden. Natuurlijk smelten wij allemaal. Mogelijks wordt het hierdoor nog heter. Dit zijn de Yeah Yeah Yeahs en Zero. Shake it.

0: eerste van Sharon O. en haar jij's in de lijst. Hesperol moet dus nog komen. Intussen stuurt Bart een foto door van zijn fietstrip in de Ardennen. Die zot is dus gisteren bij meer dan 30 graden gaan mountainbiken daar. En waarom stuurt hij een foto? Omdat hij onderweg een wheelie-sticker is tegengekomen op een wegwijzer. Merci daarvoor, Bart. Je weet, af en toe, dan verras ik ook alles graag een wheelie die gestemd heeft voor de wheelie 500 van deze eeuw. En dat ga ik nu ook eens doen.
1: Hallo, met Thomas Maas.
0: Dag Thomas Maas, met Annelies Orie van Wheelie.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij zit in de wagen, hoor ik.
1: Ja, ja.
0: En ben je aan het luisteren?
1: Ja.
0: Oké. Ik wou gewoon heel even zeggen dat jouw nummer 3 eraan komt. Weet je nog wat dat was?
1: Dat was De Mens, zeker, hè?
0: Ja, met Ergens Onderweg. Wat vind jij zo fantastisch aan De Mens?
1: Ja, hij kan altijd goede teksten schrijven, vind ik. En dat liedje heeft altijd wel al hoog in mijn lijsten gestaan, ja.
0: Ik vind het ook heel goed. Zeg Thomas, naar waar ben je onderweg?
1: De kinderen gaan ophalen van de examens.
0: Ah, oké. Weet welk vak was het?
1: Wiskunde en sociologie.
0: Oh, en gaat het goed zijn, denk je? Of is het al een lastige examenperiode tot nu toe?
1: Voor de ene al wel lastiger dan voor de andere.
0: Ja. Oké, maar het is nog allebei middelbaar?
1: Ja.
0: Oké, hoe heet jouw kinderen?
1: Thibaut, Emily, Elise, Noah en Jules.
0: Oké, maar er zijn er maar 2 die je net moet gaan ophalen.
1: 3, ja.
0: Ah ja, oké. Oké, wij gaan keihard duimen voor jouw studenten. Geniet jij onderweg naar school van Ergens Onderweg van De Mens. Dag Thomas en merci om te stemmen.
1: Dank je wel.
0: Salutjes, ja. Dag.
1: Dag gedaan. Dag.
2: Het allerbeste van 2000 tot nu. De Wheelie 500 van deze eeuw. 467.

Ik hoop dat Thomas keihard heeft meegezongen in de wagen. Hij was op weg om zijn kinderen te gaan halen op school. Die hebben examens. Ik had toch compassie met Thomas en zijn studenten. 5 kinderen door die examens loodsen, dat is toch een beetje respect waard. Volgens mij zegt hij af en toe thuis ook wel eens wat Ting Tings hier zingen. Dit is jouw nummer 466. Shut up and let me go. Hey.

0: barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
8: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
9: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
8: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
7: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
11: Richie, citroen met framboos.
12: Richie, Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
14: Richie. Dit is de Willy 500 van deze eeuw. Nummer 465.

0: De heerlijk Here It Goes Again van OK Go op 465.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Het allerbeste van 2000 tot nu.
2: Een hele goede morgen, Roos van Akker.
3: Goedemiddag, het is al middag.
4: Ja, ondertussen wel. Het is waar, ik was ook zelf in de war. Het warme weer, denk
2: ik. Ze hadden jou bijna moeten bellen om al om 10 uur te komen.
4: Waarom?
2: Ah, wel, het was weer vandaag. Ik stapte vanochtend in mijn auto. Ik wil die opstarten. Alle lampjes worden oranje, niks gaat en die zegt, ga naar de dichtstbijzijnde werkplaats. Ik denk,
4: nee.
2: Hier heeft gewoon weer een marter aan mijn kabel.

0: is de moeheid?
1: We hebben de laatste podcastaflevering opgenomen.
0: En er is vanochtend een nieuwe gelanceerd?
1: Ja, met Mayra Malmachi.
0: Maar daar ben ik nu eens benieuwd naar. Maar echt gigantisch benieuwd. Nou, ik ken die eigenlijk echt helemaal niet zo goed. Ja, uit de politiek, maar ik weet daar niks over. Heeft ze sappige dingen verteld?
1: Sappig? Misschien minder sappig, maar ze was ontzettend open en eerlijk. Best een heftige jeugd die ze heeft gehad. Alles wat ze al heeft meegemaakt tot nu toe. En het is zo fijn dat ze dat echt allemaal op tafel gooit. En dat heeft haar gemaakt tot wie ze is. Het is echt een felle dame vol vuur en energie nog altijd.
0: Oké, dus die nieuwe aflevering van Viva 50, het is de moeite waard. Ja. Als je straks na de lijst denkt, goh, ik heb nog ergens zin in een wandelingetje in de frisse lucht aan een podcast, luister dan Viva 50. Roos, ik heb iets heel leuks nu.
1: Ik kijk heel...
0: Oh, we gaan er alle twee super blij van worden. Dit is Jamie Liddell.
2: 464.

Kwestie van iets te draaien waar je echt goed gezind van wordt. Multiply van Jamie Lydell. Roos die begint zo meteen ook met een Belgische band. Maar ik mag eindigen met een Belgische band. En niet zomaar eentje. Dit is 463. Black Box Revelation.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platta. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij verkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag. De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twijn de Hond.
13: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
12: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Cozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
14: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten. Zonder die baf uitleg, kom ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. Veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
12: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
10: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
15: Music matters.
10: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
16: Aanwezig om mee met je door het beste van de 21ste eeuw te gaan. Goedemiddag.

0: Ze zeggen wel eens dat alles vroeger beter was, dat de echte gitaargoden in de vorige eeuw zijn achtergebleven. Maar wie dat beweert, heeft de afgelopen 26 jaar gewoon onder een steen geleefd. Welkom bij de Willy 500 van deze eeuw. Een bloedmooie lijst vol moderne klassiekers die jij hebt gekozen, hè? Van intieme indie rock tot loeiharde metal. Dit zijn de 500 songs die de 21ste eeuw volgens jou definiëren. En je hoorde net Fenne Kuppis met haar Whispering Suns and the Talker op nummer 462. En één plaats hoger, Botje op Kasabian met Underdog.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

0: Je kwam hen vandaag alles tegen op 486 met Where Did All The Love Go? En nu hun tweede en hoogste notering voor Kasabian met Underdog op 461. Er zijn alweer 10 platen gepasseerd. Hier komt een samenvatting.
1: De Willy 500 van deze 1. Over

0: 162, daar mocht ik je namiddag mee openen met de talker van Whispering Suns. En net hoorde je de tweede en hoogste notering voor Kasabian met Underdog. De 21ste eeuw bracht ons ronkende versterkers, maar ook cinematografische parels. Nummer 460 is een melancholie verpakt in een meeslepende hymne. Breekbaar en zelfs met een orgeltje. Dit is Beirut met Nantes.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

Melancholie boven met Beirut op nummer 460. En je mag die strakke spandexbroek uit de kast halen. Het orgel mag je inruilen voor over-the-top gitaarsolo's. En de hoogste falsetstem van deze eeuw, Justin Hawkins, die zorgde persoonlijk, eigenlijk samen met zijn The Darkness, voor de heropleving van de glam rock. I believe in a thing called love.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
0: De Willy 500 van deze eeuw. 458.

Yeah, een song die uitgroeit tot een sonische storm die je zelfs koude rillingen bezorgt bij dit weer. Uit 2007, het meesterlijke Band of Horses met Is There a Ghost op nummer 458. We gaan terug naar de vroege jaren 2000, toen punkrock best weer vrolijk en brutaal mocht zijn. Voor iedereen die toen weigerde volwassen te worden. De moshpit gaat nu open. Hier zijn de Canadese koningen van de skatepunk. Dit is Sum 41 met Fat Lip op nummer 457.

Geen tijd om uit te blazen, want we jagen er meteen een brok onweerstaanbare attitude doorheen. Als er één frontvrouw de afgelopen decennia de boel gewoon op stelten heeft gezet, dan is het Beth Ditto wel. Dit nummer grijpt je bij de heupen. Keel kan ook. En laat je pas over 4 minuten weer los. Nummer 456 in jouw gitaargids van het nu. Gossip met Love Long Distance.

Gossip and Love Long Distance op 456. Naar het Verenigd Koninkrijk nu voor een leute gitarreke en pure feel-good. Dit is zo'n track waarbij de zon spontaan begint te schijnen. Ze schijnt nog niet genoeg tegenwoordig. Alsof je met een lauw pintje op de festivalweide staat te springen. En dat kun je binnenkort, want ze spelen zelfs 3 keer in ons land. Straks komen ze naar de Lokerse feesten, naar Suikerrok en zelfs ook naar Dranouter. Dit zijn de Cooks op 455 met Always Where I Meet.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
7: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
6: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken.
9: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
10: Klinkt goed.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. 454.

De dames van The Last Dinner Party laten er geen gras over groeien. This is The Killer Speaking. Mocht op nummer 454 in je Willy 500 van deze eeuw. Maar na die moordpartij mag je de wijdse natuur in. Van Alaska met niets anders dan een rugzak. Op zoek naar vrijheid. De frontman van Pearl Jam schreef in 2007 de soundtrack voor Into the Wild. Eddie Vedder met Hard Sun 453.

452 was voor een absolute mastodont van een song. Je bent mee, hè? Elephant van Kevin Parker van Tame Impala. Verder nu met een vederlichte melodie met een diepe boodschap toch wel. Want het nummer dat nu volgt fileert de schone schijn waar we vandaag de dag allemaal in leven. En toen het uitkwam was het zelfs nog maar 2001. Een van de meest aanstekelijke gitaarlijnen uit hun latere carrière. Dit is de Willy 500 van deze eeuw met die band uit Georgia van Michael Stipe. R.E.M. An Imitation of Life.

0: R.E.M. haalt maar één keer je lijst met deze Imitation of Life op nummer 451. Nog eens de laatste 10 platen overlopen, net voor het nieuws van 2 uur.
1: De Willy 500 van deze 1. Overzicht.

0: de enige notering van R.E.M. in deze lijst mocht op 451, Imitation of Life. Wie er op nummer 450 staat, dat hoor je na het nieuws van 2 uur.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes en als ze het echt te warm vinden, mogen ze thuis blijven. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Journalist Maarten Knuts.
5: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
4: De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
1: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.

0: Nummer 450 was voor twee Noorse heren. Twee akoestische gitaren, een gordroge baslijn en een clip waarin knullig dansen tot kunst werd verheven. I'd Rather Dance With You van Kings of Convenience. Welkom trouwens bij de Willy 500 van deze eeuw. De beste 500 songs van de 21ste eeuw waar jij massaal op hebt gestemd. Van Muse tot Arctic Monkeys, van Sum 41 tot Linkin Park. En kijk eens aan, Linkin Park komt nu toevallig ook al langs. De allereerste keer dat ze hier voorbij komen. Op nummer 449 met Heavy is the Crown.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

Er valt natuurlijk ook iets te winnen deze week. De Strokes die brengen straks hun nieuwste album uit. En op 11 oktober spelen ze een concert in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. En wij hebben de laatste twee tickets. Want telkens je de Strokes hoort voorbij komen in de Willy 500 van deze eeuw, dan heb je 10 minuten de tijd om jouw naam op een strookje te zetten in de Willy-app. Alle strookjes die worden in een grote pot verzameld dan. En een vrijdag trekt een van de onschuldige handen, ofwel die van Wim, ofwel die van Erwin, de winnaar. Dan weet je of je gewonnen hebt. Verder nu met nummer 448. En die is voor dat project van Pascal de Wezen en Tim van Hamel, de Broken Glass Heroes. Speciaal opgericht voor de themamuziek van dat leuke tv-programma Benidorm Bastards. Baby Don't Worry van de Broken Glass Heroes.

Van de heerlijke zon overgoten 60s pop van ons eigen Belgische Broken Glass Heroes vliegen we nu in één rechte lijn de intergalactische discotheek in. Met Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk ruilen we de gitaren in voor een leger aan vocoders en een beat die een elektronische uppercut van formaat kan bezorgen. 447.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
0: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Dambu scores!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Wat?
9: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
12: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
13: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
0: Willy 500. 500 van deze eeuw. 446.

0: Nicolas Godin en Jean-Benoît Dunkel van Air schreven in het jaar 2000 de soundtrack voor de cultfilm The Virgin Suicides van Sofia Coppola. Buitenaardse Franse klasse op nummer 446, Playground Love. En ik had het al eens laten vallen. Op 11 oktober dan spelen de Strokes een concert in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Wij hebben voor jou de laatste twee tickets. Willy stuurt je naar daar en terug met de Eurostar. Zodra je de Strokes hoort, heb je 10 minuten de tijd om jouw naam op een strookje te zetten in onze Willy-app. Alle strookjes die worden dan in een grote pot verzameld. En vrijdag weet je of je naar de Strokes mag. En misschien passeren ze nu wel op nummer 445.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

Dat waren dus wel degelijk de Strokes met Soma op 445 in de Willy 500 van deze eeuw. Hopelijk heb je je kunnen aanmelden en je naam ingevuld op een strookje, zodat je dus in oktober naar de Strokes kunt in Amsterdam. Je hebt zelfs nog wat tijd nu, want telkens de Strokes voorbij komen in deze lijst, dan heb je 10 minuten de tijd om je naam in te vullen. Vrijdag weet je dan of je gewonnen hebt. Verder met nummer 444. Die is voor iets van eigen kweek. Je hoort het al, hè? Altijd een dik feest live. Arsenal met Melvin.

Dat was Delivery van Baby Shambles met de groeten van Pete Doherty op nummer 443. Maar als je dacht dat dat al rammelde, hou je dan nu maar vast. Want we ruilen de Londense chaos in voor de meest primitieve garagerock uit Detroit. Geen basgitaar, geen tierlantijntjes, alleen Jack White zijn gitaarspel en Meg haar drums. In 2001 lieten deze twee kleurrijke figuren zien dat je met een gitaar en een minimalistisch drumstel de spannendste rockplaat van het decennium kon maken. Kort, krachtig en loeihard. Hier zijn de White Stripes met Fell in Love.

0: Somebody bears repeating now.
1: Vorige week stond Jack White nog twee keer in de AB. Het was puffige blazen, wel een fantastisch concert. Zijn White Stripes passeerde hier voor de allereerste keer in je lijst met Fell in Love with a Girl. Nummer 441 nu, en die plaats is voor een track voor de late avonden. De diepe gedachten en de volumeknop liever, die je net dat tikkeltje luider mag, hè, om de bas in je borstkast te voelen. Een song die je dwingt om te luisteren en daarna genadeloos over je heen moet walsen. Dit is The National met Grace.

0: International met Graceless. Dan komt in een lijst zoals deze Willy 500 van deze eeuw meteen nummer 440. Maar niet voor ik de laatste 10 platen nog eens voor je heb samengevat.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Of

445 was voor Soma van de Strokes. De eerste keer ook dat ze hier voorbij komen. En je een strookje mocht invullen, hè, om misschien wel naar een concert in de Ziggo Dome te gaan.

1944 was dan weer een Belgische band die daar stond. Arsenal met Melvin. Delivery van Baby Shambles mocht van jou op nummer 4.

0: Net nog passeerde de National met Graceless op 441. Eén plaats hoger dan op 440. Daar staat een man met een prachtige stem. En wie dat is, dat hoor je na dit.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
3: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker. 440.

Een man die geen introductie nodig heeft, want zijn stem snijdt al decennia door merg en been. Met geen braaf bondnummertje, maar een echte rocktrack die barst van de adrenaline. Een monument van een zanger trouwens, die we veel te vroeg hebben moeten afgeven, maar die hier echt wel onsterfelijk klinkt. Chris Cornell en You Know My Name op 440. Nummer 439 grijpt je toch wel op een heel andere manier bij de keel, want we trekken de stekker er bijna helemaal uit. Justin Vernon sloot zich maandenlang op in een afgelegen besneeuwde blokhut met niets anders dan een oude gitaar en heel wat liefdesverdriet. En het resultaat is een van de meest breekbare indie-songs van deze eeuw. Dit is Bon Iver met Skinny Love op 439.

School is Cool met New Kids in Town op 438. En we blijven nog heel even in eigen land, want de volgende Belgen staan al te trappelen. Bent van Looy en Das Pop maakten in 2008 een nummer met een refrein dat je na één keer horen nooit meer vergeet. Das Pop en Fool for Love, 437.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Een goede middag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes. Een school in Mechelen laat hen zelfs thuis blijven als ze het echt te warm vinden. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht in de namiddag tot en met vrijdag, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort journalist Maarten Knuts.
6: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen. Dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
5: Sommige scholen pleiten voor investeringen in oude schoolgebouwen, omdat die vaak geen airco hebben bijvoorbeeld. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas van morgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. En Felice Mazzu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een poverseizoen niet verlengd werd. Mazzu is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Blijft de rest van de dag zonnig en warm tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, plaatselijk tot 35 graden.
0: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy. Music matters. De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker.
7: We zitten al bij nummer 436 en daar kom je voor de eerste keer Arcade Fire tegen.

0: De Willy 500 van deze eeuw is al goed aan het denderen. Je hebt op je favorieten gestemd en dit is het resultaat. Eén muzikale rollercoaster. Want het komende uur vliegen we weer schaamteloos van zweterige moshpits naar intieme indie songs. En van spiksplinternieuwe festival anthems naar classics uit het begin van het millennium. En zelfs covers die zeker naast het origineel mogen liggen. Zoals nu op nummer 435. Muse met Feeling Good.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

Muse, die in 2001 lieten horen hoe je een classic van zelfs Nina Simone nog groter en dramatischer kunt maken. Feeling good. Eind deze week komen ze ook met een nieuwe plaat, The Wow Signal. We gaan weg van de theatrale rock nu naar een heel andere vibe. Die van Joe Keery, die je misschien nog kent als Steve Harrington uit Stranger Things. Hij schreef onder zijn artiestennaam Joe de ultieme ode aan opgroeien in de stad Chicago. Hier is Joe met End of Beginning.

voor nummer 433 mag je naar Nashville, Tennessee voor een flinke portie gitaar. De familie Fallowell liet in 2013 deze mooierd op de wereld los. Een song gemaakt om luidkeels mee te brullen met de ramen naar beneden en de zon op je gezicht zoals nu. Dit zijn de Kings of Leon met Super Soaker. En dat kun je nu wel gebruiken, hè? Denk ik.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
2: Ça va toch, dat is €20.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: De Willy 500 van deze eeuw. 432.

Sacrifice met My Moon, My Man op nummer 432. Dat is echt het geniale aan deze Willy 500 van deze eeuw. Hè? Het ene moment knip je stijlvol met je vingers. Het volgende moment sta je met een krop in de keel, met je aansteker in de lucht. Doen we dat nog? Ja, toen wel. Pearl Jam bewees met deze track dat ze je ook in het nieuwe millennium moeiteloos in vervoering kunnen brengen. Oog dicht, als het even kan, voor Pearl Jam en Siren.

0: Net kreeg je Eddie Vedder ook nog solo voor het eerst in deze lijst met Hard Sun. En nu komt Pearl Jam, zijn band, ook voor het eerst voorbij op nummer 431. Ik maak het nog eens overzichtelijk voor jou.
1: De Willy 500 van deze 1. Op

0: Sirens van Pearl Jam mocht dan weer op nummer 431. En één plaats hoger botsen op een duet van Green Day en U2 uit 2006. The Saints Are Coming.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

Met The Saints Are Coming bundelden Green Day en U2 de krachten voor een cover van de Skids, opgenomen voor het goede doel na de ravage van orkaan Katrina in New Orleans, op een nummer 430. En de man die de volgende plaats inpalmt in je lijst heeft net een nieuwe single uit. Dit komt uit 2008 van hem, van Mark Oliver Everett, oftewel E van Eels, met op nummer 429 Mr. E's Beautiful Blues.

0: Goddamn right, it's a beautiful day. Het is de eerste dag van onze Willy 500 van deze eeuw. Met zometeen iets dat hard te verslaan is. Rara.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, mijn schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
8: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
0: De Willy 500 van deze eeuw. Roos van Akker, 428.

Opa, Heartfire was moeilijk te verslaan, maar de volgende heren die doen het met de vingers in de neus. Hier komt op nummer 427, een van de meest iconische gitaarnummers van de 21ste eeuw. Dit is rock and roll in zijn meest pure en gevaarlijke vorm. Een nummer dat voortgestuwd wordt door een bas die je absoluut in je maag kunt voelen. Hier zijn de koningen uit Palm Desert, Queens of the Stone Age en Go With the Flow.

toverende parade van Eefje de Visser is voorbijgetrokken op nummer 426. En van Nederlandse melancholie rechtstreeks naar een Britse spionnenfilm uit de jaren 60. Alex Turner van Arctic Monkeys en zijn muzikale broer Miles Kane die sloegen in 2008 de handen in elkaar voor dit geniale zijproject. Hier zijn de Last Shadow Puppets met The Age of the Understatement 425.

eentje heb ik voor jou, voor Wim hier verder met je gaat aftellen. Het wordt een brok onvervalste New Yorkse postpunk revival uit 2004. Met die goede

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Een goeiemiddag. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven in Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
6: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
5: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe je streng moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. In Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken. Vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13, dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Rajan Angolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Angolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meerdere keren tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
4: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
3: Music matters.
4: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
7: We racen als Raja naar de nummer 1. Goedemiddag en welkom.
4: Music matters. Willy. 423.

0: Onze experimentje is begonnen.
1: De Mini 500 van deze eeuw.
0: Benieuwd wat je ervan vindt van onze experimentje. We zijn een kwart eeuw ver in de 21ste eeuw. Daarom kijken we even wat de beste muziek is die deze eeuw al uitgekomen is tussen 2000 en 2026. We noemen het dus de Willy 500 van deze eeuw. Vanmorgen begonnen met Annelies om 10 uur. Je hoorde net Sylvie Kreusch op 423 en 422. King Gizzard en de Lizard Wizard met Rattlesnake. Ga nog door tot 7 uur vandaag en morgen dan het vervolg. Nu 421, een vriendelijke boodschap van Flip Carrier.

0: nummer 421 in de Willy 500 van deze eeuw. Flip Kaulier en wel gemeende fuck you. Voor we naar 420 gaan, even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 500 van deze eeuw.

Spotify in de Wheelie 500 van deze eeuw met Hard to Beat op 428. Ja, ze moesten erin natuurlijk. En ze komen nog terug, 427. Queens of the Stone Age en Go with the Flow.

0: 421. Een welgemeende fuck you. Dat was Flip Kaulier. 420 in de Willy. 500 van deze eeuw. De frontman van Millionaire. Tim van Hamel hier solo met Until I Find You.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
2: Music matters.
1: Music matters.
3: Willy.
1: Yeah.

0: Tim van Hamel met Until I Find You. Nummer 420 in de Willy 500 van deze eeuw. Wat komt voor gaaf van muziek vandaag? Straks Last Shadow Puppets. Nog iets, zijn nog maar net geweest. Er komen nog iets. Last Shadow Puppets. Turnstile komt eraan. Snow Patrol komt eraan. En ik ga je nog iets vertellen voor als je dat tot nu toe gemist hebt. Hoe jij op onze kosten naar de Strokes in Amsterdam geraakt.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
3: Music matters. Willy.
1: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Oh, maar mijn kusfiets is helemaal op de klok.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
4: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
7: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
6: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.

0: Belgische Brutus. Met War op 418 in de Willy 500 van deze eeuw. Zeg!
1: Willy stuurt je naar de Strokes in Amsterdam.
0: Ja, tijdens de Willy 500 van deze eeuw kan jij een trip naar Amsterdam winnen. Om op onze kosten een van de beste groepen van deze eeuw live aan het werk te zien. In een uitverkochte Ziggo Dome. 11 oktober is de datum. Wat moet je doen? Telkens als je de Strokes hoort passeren in deze Willy 500 van deze eeuw, moet je in de Willy-app je naam invullen op een Strokeske. Let's kijken. Je vraagt je af, hoe komen ze erop? Maar ik kijk op een Strokeske. Dus we gaan, als het zo is, moet je naar de Willy-app gaan. Dan vind je daar een Strokeske waarop je naam kunt invullen. Dat is echt eigenlijk de genialiteit. Altijd vlakbij als je naar Willy luistert. Dus waar. Vrijdag trekken we dan één Strokeske uit de pot. Hè? Dus hoe vaker je een strookje invult met je naam, hoe meer kans je maakt om te winnen. Willy stuurt je naar de Strokes in Amsterdam. Dit is niet de Strokes, nee. Dit is Snow Patrol 417.

0: 416. Last Shadow Puppets met Standing Next to Me na Snow Patrol en Run op 417. Straks muziek van Turnstile in de Willy 500 van deze eeuw. Dat betekent muziek van 2025. Eerst op 415 het Belgische Balthazar.
1: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
4: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
1: Dit is de Willy 500 van deze eeuw.

0: helpt om beelden te zien van een live optreden van deze man.
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: We zijn de laatste jaren van deze eeuw niet in slaap gevallen. En dat is deels te danken aan de jonge Amerikanen van Turnstile. Je hoorde Light Design op 414 in de lijst. En hier, het is 14 voor 5. Hier is muziek uit 2019. Amerikaanse groep Vampire Weekend.

Een nummer dat niet lijkt te gaan over de Rode Duivels op het WK voetbal. Going for Gold, Gabriel Rias. Sorry, maar die Iraniërs, jongen, wat een energie, man. Wat een energie. Wat was dat gisteren? Dit is de allereerste Willy 500 van deze eeuw. Met nu op 411.

0: en 11 in de lijst. De Willy 500 van deze eeuw met Hotchip en Ready for the Floor. Voor we naar 410 gaan, even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 500 van deze eeuw. Overzicht.
0: Tim van Hamel, frontman van Miljonair met Until I Find You. ...419 was Feel Good Inc. van Gorillaz. ...418 was voor het Belgische Brutus War. Snow Patrol op 417 met Run. Last Shadow Puppets op 416, Standing Next to Me. Balthazar op 415, Then What? En 414 in de Willy 500 van deze eeuw, Turnstile met Light Design. ...413 was voor Harmony Hall van Vampire Weekend. ...412 voor Gold van Gabriel Rios. En 411 dan het helemaal. Hot Chip en Ready for the Floor. Wel, luister eens, op 425... even geleden bij Roos stonden Last Shadow Puppets. Op 416 daarnet stonden Last Shadow Puppets. Raad eens wie er zo meteen op 410 staat. Het begint met een L en tijdt op S Shadow Puppets.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Vanaf overmorgen geldt in heel het land code oranje voor hitte, dat meldt het KMI. Je hoort weerman David Tenau.
6: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
5: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Donderdag kan de warmste dag ooit worden in de maand juni. En we gaan mogelijk ook over de gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
7: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding, dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
5: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
8: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
5: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En sport Felice Mazou is de nieuwe trainer van tweede-klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
1: Hoor je in de Willy 500 van deze eeuw de Strokes? Schrijf dan je naam op het strookje in de Willy-app. En maak kans op tickets voor de Strokes in Amsterdam. Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy. Music matters. De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
0: Hier zijn ze nog eens, The Last Shadow Puppets. Ik wist niet eens dat die zoveel nummers hadden. Ja, even. Music matters. Music matters.
1: Willy. Nummer 410.

0: 409. Mauro met Let Me Know. Dries stuurt een bericht. Ik had het nog niet gezien online. Het is een online mopje. Belangrijk nieuws van onze Rode Duivels. Iedere Willy moet dit toch weten, stuurt Dries. En dan zo een berichtje en er staat... Ik denk dat alle Rode Duivels bij de bevalling gaan kunnen zijn van docu zijn. Maar dan...
1: De Willy 500 van deze eeuw.
0: Echt heel erg. Dit is hem, de Willy 500 van deze eeuw. Ons experimentje. Eerste keer dat we dit doen met de allerbeste muziek van de afgelopen 25 jaar. Als een eeuw een kwart gepasseerd is, mag je al eens kijken van wat is er nu eigenlijk gebeurd. Wat zijn de beste platen van de afgelopen 25 jaar? Een experimentje waar we het warm van gaan krijgen. Ik voel het nu al. Straks muziek van Morrissey en Mumford & Sons. En eerst 408, de groep van Phoebe Bridgers. Dit is Boy Genius.

0: Morrissey met Irish Blood, English Heart, nummer 407 in deze lijst. We gaan door langzaam naar de nummer 1. Het is de bedoeling dat we tegen vrijdagavond aan de nummer 1 komen. Aan dus eigenlijk officieel de beste plaat van deze eeuw tot nu toe. We weten ook wel dat dat nog gaat veranderen in de loop der jaren misschien, maar toch, tot nu toe. Er komt muziek aan van de Black Keys en Viagra Boys, meteen naar Travis.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: De Willy 500 van deze eeuw. 406.

0: De Viagra Boys op 405 in de Willy 500 van deze eeuw. Dat was Sports. 5:45 geworden. Johnny vraagt, nu pas aangeschoven aan de 500-tafel, is Kendrick al voorbijgekomen?
1: Ja, geen Kendrick.
0: Nee, nog niet Kendrick Lamar bedoel ik. Nee, nog niet. Geen Kendrick. Maar ik vermoed dat Kendrick het ook zal laten afweten voor deze Willy 500 van deze eeuw. Ik vermoed het. We gaan zien. Jan uit... Ah ja, bericht, vraag van Jan uit Beersel over een verhaal dat ik vorige week vertelde van op de trein. Jan stuurt via de Willy-app. Wim, ik ben benieuwd. Die bloedmooie vrouw nog gezien op de trein? Met de wiebelende tenen? Ik heb wel spijt van dat ik dat verteld heb. Nee, Jan. Ik heb ze niet meer gezien. Maar als ik ze zie, dan zal ik zeggen tegen haar. Met mijn diepste stem.

0: komen toch ook nog iets te veel berichten binnen met Italië in de tekst. Ja, kijk.
1: Willy stuurt je naar de Strokes in Amsterdam.
0: 403 daarnet, de Black Keys. En low en high. Heel veel kansen heb je niet. Het is niet dat ze er 80 keer in staan, de Strokes in deze lijst. Dus goed luisteren bij de Pinken zijn de komende dagen. Tijdens de Willy 500 van deze eeuw dus kan je een trip naar Amsterdam winnen om op onze kosten een van de beste groepen van deze eeuw live aan het werk te zien. De Strokes in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam op 11 oktober. Elke keer als je de Strokes hoort passeren in de Willy 500 van deze eeuw, moet je in de Willy app, dus naar de Willy app gaan en daar je naam invullen op een strookske. Op een strookske moet je uw naam invullen natuurlijk wel. En vrijdag trekken we uit de vaas of de pot met alle strookskes trekken we één strookske eruit. Dus hoe vaker je een strookje invult, hoe meer kans je maakt om te winnen. En dus die persoon gaat op onze kosten naar de Strokes in Amsterdam. En wie staat er op 402? Solwax. Het was niet mijn bedoeling om u op het verkeerde been te zetten, hoor. Echt totaal. Maar goed. 402, Solwax met het geweldige E-Talk.

0: This mess we're in, PJ Harvey, met hulp van Tom York van Radiohead natuurlijk. Zo even kijken wat we achter de rug hebben. Dit was 401, hè. Normaal morgen het vervolg van de lijst, vanaf 400. Maar wacht, ik ga ook nog iets doen. Blijf hangen. Eerst even een overzicht.
1: De Willy 500 van deze 1.

Morrissey in solo verband op 407. Irish Blood, English Heart. ...406 in de lijst was voor Sing van Travis. Sports. 405 in de Wheelie, 500 van deze eeuw. Sports van Viagra Boys.

0: hier onder 102 E-Talking Soulwax. Pietje Harvey 401. This mess we're in. Oké, voilà, kijk, ik zit erop. Dus morgen het vervolg van deze lijst van de Willy 500 van deze eeuw. Dan begint Annelies met de nummer 400 om 10 uur na de ochtend van Thomas en Sien. Maar wat ik nu ga doen, is al even piepen wat er morgen in de lijst staat over heel de dag heen. We gaan even een paar... Hoe heet dat? Van de sluier? Dingetjes van de sluier oplichten. Dat is een spreekwoord, ik kan niet opkomen, het is te warm. De Willy 500 van deze eeuw. Een paar tips van wat je morgen kan verwachten. De eerste al een plaat die heel goed past bij de temperaturen van deze week. Van Manu Chao, zometeen.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlinck.
11: Noche en la

0: Electric Six met een meezingende Jack White, Danger High Voltage. Staat morgen in de Willy 500 van deze eeuw. Waar precies, dat hoor je morgen wel. En ik ga straks na 6 uur trouwens nog iets voorspellen voor morgen dat ook met Jack White te maken heeft. Maar dat is voor straks. Ik licht een paar tipjes van de sluier van wat er morgen in deze Willy 500 van deze eeuw staat. Deze man mag je ook verwachten. Matt Berninger.
1: I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star adoring, don't worry baby. Bipolar pride, swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time without drugs.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
7: Een goeie avond. Het KMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Je hoort weerman David Tenau.
8: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land. Maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust. Omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
7: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Voor de warmste dag ooit in juni en voor de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. En ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
9: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
7: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
10: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
7: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En tennis David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag tot 37 graden.
6: Het allerbeste van 2000 tot nu. Willy.
5: Music Matters.
6: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.
11: Ja, tot 7 uur. Even piepen wat er morgen in...

0: Willy 500 van deze eeuw zit erop voor vandaag.
1: Willy 500 van deze eeuw.
0: Maar we piepen al even naar wat er morgen in de lijst zit. Ik maak een beetje warm, ik licht een paar tipjes van de sluier. The Raconteurs ga je morgen horen, zij het met een ander nummer. Dit was Steady As She Goes. Voor mij het hoogtepunt van het tweede optreden van Jack White in de AB vorige week. Man, wat was dat? Daarvoor Linkin Park en Jay-Z. Morgen ook op bezoek in deze lijst. Teddy Swims en deze PJ Harvey.

0: Daddy Swims staat er morgen in. Dit is Lose Control. Klaas stuurt via de Willy app. Niet waar. Dan krijg je dit bericht dus. We hebben u woensdag gezien bij Jack White op het toilet. Gewoon iets zeggen. Groetjes Klaas en Sam. Ga weer vooruit.
1: Toen heb je plezier.
0: Het was daar wel cool in het toilet. Allee, dus achteraf beneden. Ik weet dat je daar bedoelt. Morgen vanaf 10, genoeg over het toilet. Morgen vanaf 10 uur hoor je het vervolg van de Willy 500 van deze eeuw. Annelies Orie pikt dan de draad weer op met de nummer 400. Hier hoor je zo meteen twee mannen uit België en Nederland die je morgen voorbij gaat horen komen in de lijst. Zij het niet noodzakelijk met de plaat die nu komt. De eerste heet Jasper Steverlijk.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
3: Yep. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
4: Music Matters. Willy.
2: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op het toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
6: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl. Dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

Een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

Tim Stuur, wat zat je bij Jack White op het toilet te doen? Laat die mens iets op zijn gemak kakken, Wim. Jongen, je weet wat ik bedoel, Tim. Je weet wat ik bedoel. Nee, Dave. Niels de Stadsbader staat niet, allez, vooralsnog niet in de lijst. Alles kan, maar dat lijkt mij nu toch wel hoog gegrepen. Je hoort de Arid, Too Late Tonight en Spinvis met Small Film. Zowel Jasper Steverlink als Spinvis komen morgen voor in de Wheelie 500 van deze eeuw. Voor vandaag zit de lijst erop, maar we piepen al even wat er morgen in zit. Hier zijn na elkaar drie Belgische groepen die je morgen mag verwachten, maar niet noodzakelijk met de plaat die je nu hoort. De eerste van de drie...

0: Jasper Erkens en Waiting Like a Dog. Zowel Jasper Erkens als Customs, als Daspop, ga je dus morgen horen terugkomen in de Willy 500 van deze eeuw. Marcel van Tilt in de studio. Marcel, straks de M-show.
1: Absoluut.
0: Heb je gisteren naar Rode Duivels tegen Iran gekeken?
1: Een minuut of twee. Ik wist op voorhand, als je al die gasten hun gezicht zag... Kevin De Bruyne, die was gewoon... Die zong niet eens mee met het volkslied.
0: Oh.
1: Dan denk ik, ja, maar als je geen goesting hebt, blijft dan thuis.
0: Laat dan eigenlijk.
1: Ja. Maar ik heb wel gekeken, want ik wou mijn goede vriend Ramin Rezaian zien. Dat is een verdediger van Iran.
0: Wacht. Mijn goede vriend?
1: Ja, ik ken hem.
0: En hoe heet hij?
1: Ramin Rezaian. Hij viel vroeger heel erg op, omdat hij was de enige die roze schoenen droeg. Nu draagt iedereen dat. Hè. Iedereen heeft van die rare kleuren. Maar Ramin Rezaian, een verdediger van Iran, die heeft 1 jaar voor Oostende gespeeld. In 2017.
0: Ja?
1: En toen woonde die in mijn appartement.
0: Wat?
1: Ja, echt.
0: Wat?
1: Dat was ik verhuurde toen mijn appartement. En daar hebben een aantal voetballers gespeeld, gelogeerd.
0: Wow.
1: En op een goede dag zei KV Oostende tegen mij... Ja, we zijn een nieuwe speler. Je hebt nog een appartement. Ik zeg, ja, natuurlijk, is te huur. Dat is een van Iran. Ik zeg, allemaal goed. Ja, want dat is echt zeer goed geregeld. KV Oostende was zeer, zeer professioneel. Nog altijd trouwens. En daarin zit die Ramin Rezaian. Mij toen totaal onbekend.
0: Ah.
1: Maar die gast heeft 4 miljoen volgers op Instagram. Dat is echt een superster in Iran.
0: Maar ja, nationale ploeg ook. Ja, daar is toch ook
1: dus
0: gewoon...
1: Die zat in Oostende en dan dat jaar, ik weet niet wanneer dat was, 18 of zo, was het dan weer WK. En wij zo, dat is onze huurder. Met zijn roze schoentjes.
0: Allee,
1: echt, ja. En die stond gisteren weer op het veld.
0: Wat dan meent. En was dat dan... En ik bedoel, heb je die nooit ontmoet of wel? Nee.
1: Ik ben een paar keer goeiendag gaan zeggen.
0: Toch?
1: Ja, maar dat was echt... Dat was een topdiva, man. Je had ook zo 2 Iraanse broers in het programma The Sky is the Limit. Die zo'n hotel hadden.
0: Okay.
1: Net over de Nederlandse grens. En die hadden allemaal van die flashy auto's. En dat leende... Ramin Rezaian leende die auto's zo. Een gouden Lamborghini.
0: Nee.
1: En daar reed hij dan mee door ons...
0: Nee, man.
1: Ja, en hij postte ook foto's van het interieur van het appartement. En dan zei hij dat hij in Monaco was. Maar hij was gewoon in het centrum van Oostende. Ja, echt waar.
0: Oeh.
1: Ja. Sympathieke gast, maar echt bling bling. Ja. Gouden ringen, gouden horloges op de keukentafel, stapeltjes dollars. Echt zo, man, hoe is het mogelijk? Maar hij is geweldig. En het is een heel goede speler. Hij is een topspeler van Iran. Hij speelt, denk ik, nu bij Esteghlal. Dat is een van de grote ploegen van Teheran.
0: Maar geweldig. Maar het feit dat hij in de nationale ploeg zit en 0-0 tegen de Rode Duivels. Ja, wat.
1: En jaren mee gaat al, hè. Ja. Nu is ze in de 30.
0: Allee,
1: die gaat echt al 20 jaar mee. Dat is echt een gek spelen. En ik ken die dan.
0: Hoe kan dat nu geen trend zetten van de roze schoentjes?
1: En niet getrouwd. En homoseksualiteit mag niet in Iran. Allemaal verdacht.
0: Ah, is het zo van...
1: Dat weet ik niet. Dat ga ik niet zeggen op de radio.
0: Oké.
1: Hij is een topkerel. Ja, helaas voor de Rode Duivels. Maar,
0: maar ik vind dat wel cool. Dat
1: ik ben altijd heel blij als Ramin op de televisie komt.
0: God, man, wat een verhaal.
1: Ja.
0: Hoe kan dat nu toch weer?
1: Ja.
0: Goh, ik zit nu jaloers uit te kijken. Waar haalde je toch al die verhalen eigenlijk?
1: Ja, dat gebeurt. Bij een lang leven kom je wel eens wat tegen.
0: Ja,
1: ik hoop dat de Rode Duivels het dit weekend een beetje goed maken. Want het is wel nodig, denk ik toch?
0: Het is wel nodig, ja. Straks de M-show met Marcel van Tilt. Nu... Zometeen mijn persoonlijke favoriet van tussen 400 en 300 in de Willy 500 van deze eeuw. De artiest en de plaat die nu komt. James Blake.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit uw hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine. Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
11: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
14: Auto 5.
15: De Willy 500 van deze eeuw. Wim Oosterlink.

so carelessly left. There's a limit to your care.

James Blake. Mijn favoriet persoonlijk van wat er morgen voorbij komt in de Willy 500 van deze eeuw. Limit to your love. Waar hij precies staat, dat hoor je morgen. Annelies begint er terug aan morgen om 10 uur. Na de rust en de elektronica van James Blake, even iets totaal anders. Dit staat er ook in morgen.

Claxons met Golden Scans. Morgen het vervolg van de Willy 500 van deze eeuw. Ik eindig nu met de groep waarmee Annelies morgen de lijst verder zet, nummer 400. Maar wel met een ander nummer. Veel plezier met Marcel van Tilt en M-Show. Dit zijn Arctic Monkeys.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. In de zaak van de dood van de kleine Dean 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assize in Gent.
5: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assize-zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
4: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dean doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
6: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, allemaal maatregelen die werken.
4: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. En sport, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans wel op stevige onweersbuien.
2: Vivi, music matters. De M-show. Marcel van Tilt.
7: Ja, het is toch al frisjes voor de tijd van het jaar, vindt u niet? Daarom gooit de M-show al hier zo dadelijk menige petaar in de open moordkuil van het radiolandschap. Willy. Zodat uw trommelvlies vuur vat en dan ontploft. Zo hoort het op een maandagavond in juni. Dit is een band uit Hull, die heet Live met een F, Wild Grasses. Welkom tot 9 uur M-show.

0: Wat een enthousiaste single is dit. Wild Grasses van een band uit Hull. Live, niet echt een bijzonder goede naam voor een band, maar met een F, live. Het is hun vierde studioalbum, dat kwam een week geleden uit, Abstract Natural. Wild Grasses. In de Volkskrant verscheen een opmerkelijk rouwbericht voor Wim T. Schippers, die kwam te sterven. En ik denk dat hij het zelf geschreven heeft. Er stond een foto van Wim T. Schippers in de Volkskrant. En daarboven dood. Niks aan te doen. Ja, dit is Wim T. Schippers helemaal voluit. Ik vind dat heerlijk, ja. Niks aan te doen. Rode duivels bakken daar niks van. Niks aan te doen. Nationale regering kibbelt over abortus. Niks aan te doen. Wallonië ligt in het zuiden van ons land. Niks aan te doen. Veel mensen met een step gaan op hun kloten. Niks aan te doen. Dit is Yard Act, The Overload.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Trickfinger en John Frusciante. Experimenteel, maar wel interessant. Nieuwe single Unending. Wim T. Schippers, ja, altijd goed. Ik zag daar straks nog een filmpje. Wim T. Schippers werd uitgenodigd door koningin Beatrix. Want hij had haar op de televisie neergezet als een huisvrouw die spruitjes kuist. En dan werd hij toch even op het matje geroepen bij de koningin, die hem een hele lange uitleg deed over wat kunst zou moeten zijn. Na die lange uitleg viel er een stilte en Wim T. Schippers zei: ja, ik vind het allemaal grote onzin wat u vertelt, majesteit. En het leuke was, prins Klaus, de man van koningin Beatrix, zei: dat vind ik ook. En hier zijn ze nog een keertje uit Noord-Ierland. Makeshift Art Bar, nieuwe single Discipline. Mensen uit Turnhout zijn ook mensen. Niks aan te doen.

0: Misschien moet Katrien Moerkerke dit draaien op zaterdag. Want dit is een nummer met een politieke boodschap. Ja, een protestsong eigenlijk. Discipline, zegt de band zelf, is een illustratie van de effecten van de propaganda op het individu door het militaire industriële complex. Alsjeblieft, dank u wel. Ga eens checken of zij nu op Pukkelpop staan, want zo goed zijn deze toch wel, hè. Makeshift Art Bar.
1: De M-show.
0: En dit zijn de goede oude Mekons. Met een nieuwe versie van het nummer A Horse Has Escaped. Het is een dub reworking. Bijna beter dan het origineel.

0: Natuurlijk geflipt, maar wel intrigerend. McManus Experience, volgens mijn informatie zijn ze van Chili. Die gast zingt wel heel goed Engels eigenlijk, ja. Ja, er wonen wel Engelsen in Chili ook en nog een paar verloren nazi's, denk ik. Wim T. Schippers is dus dood en op het rouwbericht stond niks aan te doen. Die Europese schroefdopjes op de plastic flessen, die zijn echt irritant. Niks aan te doen. Het is niet omdat Pommelien Thijs veel succes heeft, dat ze ook goed is. Maar ja, niks aan te doen. Wil iets aan te doen? De M-show tot 9 uur. Blijven luisteren.
1: De M-show. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
1: Richie. De M-show. Marcel van Tilt.

0: paar nummers die wel passen bij deze hete dagen. The Sun van Days of Rays. Een nieuwe Belgische band bestaande uit Fred Maanhout, Geert Bonne, Flip de Waal en Joris Himpen. Je kan ze vergelijken, zeggen ze zelf, met Crowded House, Squeeze, Prefab, Sprout. Allemaal goede referenties. Ze brachten hun eerste EP'tje uit eind 2025. Dat heette Here We Are.
1: I just can't resist it. Life will tear us apart.
0: En eind april kwam dit uit. The Sun, een dubbele single met Frederick. En het eerste album, Night Answers Day, komt uit in oktober. Van The Sun naar Hot Heat. Wow, hot.

0: The heat is on, yeah. Hot heat. Wow, hot. From the psychedelic porn crumpets. Vijf minuten over half acht en ik ga door tot 9 uur. Vanaf woensdag is het code oranje in heel België. Vooral vrijdag, want dan speelden Nederlanders tegen Tunesië. Ja, en die gaan nu helemaal voluit hoor. 5-1 tegen Zweden. Ja, die zijn er al. En dan zaterdagochtend om 5 uur spelen de Belgen weer tegen Nieuw-Zeeland. Dat wordt dan code zwart en rechtstreeks naar huis. Of code schaambrood met de hakken over de sloot, misschien nog. Of code donkerbruin, te veel trappist gezopen en in een broek gescheten.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

Ja, helemaal niet voor de hand liggend en toch boeiend. Daar hou ik van. My D en True Colors. Nog wat goede Belgische bands draai ik voor de klok van 8 uur. En straks ook nog Diva Duke uit Gent hebben een heel goede single uit. Die draai ik nog eens voordat het zomer wordt. En ik wens hen er veel succes mee. Again!

David Duke uit Gent. Wat een goede single is dat. Met de stem van Steffi Dune. Heb ik dat goed? Mag ik even kijken hier. Steffi Dupré, sorry. Ik ga nog één keer losgaan voor het einde, Steffi. Ja. Ze hebben toch een hele goede, hevige rockplaat uit Luik van Empty Head. Allemaal Belgisch en allemaal heel goed hier bij Willy. 20 voor 8. Kom nog even los. Nog even helemaal los. David Duke en Again.

Willy. En nog meer van dat lawaai, ook uit België, uit Luik zelfs. Empty Head, nieuwe single Misery Hounds van het debuutalbum Freak Show.

0: Misery Hounds, nieuwe single van Empty Head, een band uit Luik. Van het album Freak Show. Zij moeten volgend jaar terug op Graspop staan. Of stonden ze er al, maar dat weet ik niet. Je kan ze in elk geval gaan zien, zie ik hier op de website, op 21 juni in de Kinky Star in Gent. In het OHK in Oostende op 2 september. En in Café Cabron op 9 september in Antwerpen. Tegen dan draai ik ze ook nog wel eens even hier op de Willy Show. We komen terug natuurlijk na de zomer. Kwart voor acht geweest hier op deze maandag 22 juni. De M-show gaat door tot 9 uur.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5. De M-show. Marcel van Tilt.

0: OC's, altijd boeiend. En alweer een nieuw album, dat heet Of Course. En daaruit hoorde u deze nieuwe track, The Trick. Ze hebben het gemaakt beginnend met jams met een orgel. Dat hoort u hier heel vaak eigenlijk. Ja. Organ-led grooves. Krautrock. Krautrock is helemaal in, ja. Dat is een beetje repetitief, maar toch hypnotiserende loops die blijven gaan. DOC's, en ze spelen heel veel, ook in heel wat landen. Ik zag hier net, ze zijn op 10 juli in Eindhoven, in de Eind van Haar, vlakbij. Op 11 juli op het Shopfestival in Lille, ja. En op 12 juli in Brugge, in het Minnewaterpark. Dat moet een cactusfestival zijn natuurlijk. Ga ze zien, die OC's. 7:50, ik ga nog wat Belgen draaien voor de klok van 8:00. Bijvoorbeeld Geitenvel. Ja, dat is, ze noemen zichzelf struikeroverpunk. Vind ik een goede omschrijving van de band. Geitenvel met een nieuwe single van Onder Moeders Vleugels.
1: De M-show.

van onder moeders vleugels. Ja, dat zijn ze zeker wel nu aan het doen. Geitenvel, helemaal losbarsten ze. Struikrover punk. Ik denk dat ik met hen samen zal optreden op 4 juli, want dan speelt Arbeid Talent met Parka Paraplu op het Dreeffestival in Tielt. Wow. Even rust, ook Belgisch is Mathilde D. Of Mathilde D.

tijd vandaag. Ja, zo leef ik ook. Het is vandaag en de rest telt niet. Forever Today, Mathilde D. Heel goed is dit, vind ik. Ze is de helft van Gauss, ook een interessante Belgische band. Dus misschien komt er wel een album binnenkort, want er zijn wat losse singles verschenen van Mathilde D. Coup dur, draai ik ook af en toe hier. En die spelen op het Cactus Festival. Tu dis des choses.

0: op het Cactus Festival. Dus dat is eigenlijk volgende week al. Want de zomer is echt gewoon begonnen nu of wat. Het gaat rap gaan.
1: De M-show.
0: Ik heb nog 1 minuut om iets heel heftig te draaien. No Saints, de nieuwe single van Rogue Unit. En dan wordt het lekker 8 uur. Dan gaan we nog 1 uur door.

0: Helaas, helaas, het is 8 uur. Dit is weer zo goed van Rogue Unit. Ik ga die straks nog eens draaien. 40 seconden vind ik wel iets te weinig. Maar het is 8 uur, hier komt het nieuws. En dan nog een heel uur de M-show. Met Rogue Unit, een iets langere versie. En Party Dozen en Chalk en Big Special en Genesis Owuzu. Owuzu,
1: Owuzu, Owuzu. De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Een goede avond. Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje, Praise heet hij. Doku was erbij in het ziekenhuis in Londen om de bevalling mee te maken. En we horen dat moeder, vader en kind het goed stellen. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
3: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij gewoon het vliegtuig kon opstappen. In Hoboken in Antwerpen is een bromfietser kritiek nadat hij gegrepen werd door een trein. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, maar ooggetuigen vertellen dat de bromfietser door het rood reed en tussen de slagbomen slalomde. Er hangen daar ook geen camera's. Op de trein zaten zo'n 50 passagiers. Zij bleven ongedeerd. In de zaak rond de dood van kleuter Dien, 4 jaar geleden, gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
5: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise-zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
3: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het Assise-proces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
2: Music matters.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Ja, inderdaad, het laatste uur is aangebroken voor de zomer. Daarom geen gesukkel en vooruit met het geitenvel. Een heel uur geheide gekte en verwante waanzin met onder andere een van de beste singles van het voorjaar. In mijn mening, Genesis, Owuzu en Stampede.

0: Stampede van Genesis Owusu. Schitterend is dit. Hij is van Ghanese afkomst, maar woont in Australië of Nieuw-Zeeland. De volgende band komt trouwens ook uit Australië. Crazy Dog Rod Stewart worstelt zichtbaar. Ja, tijdens een concert in Utah, vorige vrijdag. Een mooie titel is dat. Worstelen, zichtbaar worstelen. Alsof onzichtbaar worstelen ook een sport is.
1: De M-show. Ja. Marcel van Tilt.
0: Maar Rod Stewart kan alles. Dit is Party Dozen uit Australië met Special Unit.

0: Party Dozen. Maar ze zijn niet met z'n twaalfen, ze zijn met z'n tweeën. Christy Tickle speelt saxofoon, hoort u dat?
1: Ja.
0: En Jonathan Boulet, of Boulet, is de drummer. Een Batman saxofoon is altijd goed. X-Ray Specs, Morphine. Bowie speelt de saxofoon, come on. Hé, hé, goed hè. Dit is toch deze remix van de laatste single van Chong Tong in de Torba remix. Ja, Rod Stewart had het dus moeilijk vorige vrijdag in Utah. Er zijn videobeelden hoe wij zien dat hij tegen een paal leunt. En op een ander moment rust de 81-jarige zanger ook even uit bij enkele van de overige, staat er hier, de overige muziekinstrumenten. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de paal ook een muziekinstrument is, als hem ook tegen de andere muziekinstrumenten stond te leunen. Ja. Spread your wings and let me come inside. Tonight's the night. Met zo'n paal moet dat lukken, Rod. M-show tot 9 uur.

0: het gelukt eigenlijk hoe je van een lawaai-band als Chalk met heel veel gitaren en brutale drums toch een dansbare remix maakt. Torba deed dat met deze nieuwe single van Chalk Tongue. Het album van Big Special is uit. Ik was net even aan het kijken of ze ook in onze buurt spelen. Ja, ze doen heel wat festivals in de UK deze zomer. En dan gaan ze naar de Verenigde Staten. Maar ze spelen wel op 20 oktober in de Trix in Antwerpen. Big Special, nog een track uit dat nieuwe album, Lazarus.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: en zeggen dat ik een vorige zomer, of de zomer daarvoor was dat beter gezegd, echt gewoon gemist heb. In een klein dorpje in het zuiden van Italië, daar speelden ze Big Special. In Saranto of zoiets, echt een klein ding, maar ik wist het niet. En daar stonden ze de week dat ik er niet was, helaas. Maar ze spelen dus nu in oktober in de Trix.
1: De M-show.
0: Dit lijkt me ook wel iets om live te zien. Dit is een band uit Montreal, Quebec. Dus dat is Canada. En de band heet Big Brave. Hebben een nieuw album uit In Grief or in Hope. En daaruit A Shape of Shape.

0: licht en geluid is dit. Big Brave uit Montreal, Quebec, Canada. Van het nieuwe album In Grief or in Hope. Prachtig nummer, A Shape of Shame. Nog 40 volle minuten M-show voor de zomervakantie. En ik heb voor u nog Mary in the Junkyard, Claude Cooper, Cabaret Voltaire, Corinthians, ja, ja. Devo zelfs en Rogue Unit. Dan moet ik opnieuw draaien. En dadelijk ook de geweldige Sweeping Promises.
1: De M-show.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Zo moet je dat doen. Post-punk, maar dan met een punk-attitude van heb ik jou daar? Uit Boston, Massachusetts. Sweeping Promises. Shooting Shadows van het album You Say I Romanticize. Het uitkomt op 14 augustus. En ik denk dat ze gewoon een weekje later op Pukkelpop.

0: AM show.
1: Mm-hmm. En nu uit Londen, Mary in the Junkyard. Spelen oktober in de Botaniek op 6 oktober. Nieuwe single New Muscles.

listening to

New Muscles van Mary in the Junkyard, een band uit Londen. Wim T. Schippers overleden vorige week, een week of twee terug. En op de 17 juni stierf in Hasselt ook iemand die ik goed gekend heb. Niet dat hij mij zo bekend was als Wim T. Schippers, eigenlijk meer bekend. Eddie Fontaine uit Hasselt. Eddie, waar is Eddie? Lees ik hier op zijn aankondiging. Vrouwbericht. Is die weg? Ja, hij is weg. Waar naartoe? Geen idee. Komt hij nog terug? Schijnt van niet. Spijtig, ja. En erg, ja. Maar alles is erg. Dat kan toch niet? Want als alles erg zou zijn, dan geldt dat toch niet voor Eddie? Mooi bericht is dat. Veel medeleven aan zijn vrouw en al de vrienden uit Hasselt. Eddie Fontaine.

0: Wat ik vooral vergat te zeggen over Eddie Fontaine is dat ik hem een evenwaardig conceptueel kunstenaar vind als Wim T. Schippers. Ja, en hij is er niet meer. En het gaat een gang, tenminste van mij, dat je er graag ziet. Maar ja, niks aan te doen. Niks aan te doen. Zoals Wim T. Schippers al lang zei. Dat zijn rouwbericht. Niks aan te doen. Vreselijk. Memorials met een nummer van Bill Fay, Just a Moon. Lee Scratch Perry heeft toch nog een album kunnen brengen na zijn dood. Dat had natuurlijk niet anders gekund. De man leefde allang in een wolk die niet van deze planeet was. Lee Scratch Perry en Mouse on Mars, dat zijn Duitse electroproducers. Met een hele goede versie van allerlei nummers en teksten van hem. Rock Curry.
1: De M-show.
2: Rock your rock. Rappa chappa chippie

Perfecte hete zomermuziek, toch? Met het vensterraam wijd open en de wind een beetje in de gordijnen, hoop ik. Glasje wijn erbij, of niet? Al te veel gezopen het weekend, absoluut. Tegen wie zeg je? Lee Scratch Perry met de Duitse elektronische pioniers van Mouse on Mars. Echt geweldig. Een nieuw album. Het laatste album. De man is al een paar jaar geleden gestorven. Special No Problem. Zomer is helemaal begonnen en we gaan even langs de festivals nog schuiven. 2 augustus, Locus en Feesten met Vive La Fête, Mature, Gavin Friday, Soft Cell, Gary Newman, ja, en de Human League. En in de club, op die 2 augustus om 9 uur, Luc van Akker. En om 11:15 Cabaret Volt

0: 2 augustus dus op de Lokerse feesten, Cabaret Voltaire. En je hebt natuurlijk in Loker ook de Vonnefeesten. Die zijn ook altijd geweldig. En die doen op 6 augustus ook een soort van New Wave dag. Met New Wave Party om middernacht met Peter Melis. En om 11 uur speelt daar Blancmange, ja. En om 9 uur Siglo XX, ook goed. En het begint om 7 uur met de Corinthians. Ik zal die nog eens spelen. Het is 20 voor 9. Dit zijn de Corinthians met The Whimper.
1: De M-Show.

0: Helemaal live dus op 6 augustus op de Vonnefeesten in Lokeren. Altijd een goed festival om eens naartoe te gaan. Ja, Lokeren leeft in de zomer. En die avond ook nog Siglo XX en Blancmange. Het nieuwe maatjesseizoen is feestelijk geopend in Oostende. Ja, en de commentaar was: beter worden ze niet. Ja, natuurlijk niet. Die vissen zijn dood. Beter worden die niet. Het wordt eerder slechter. Dat begint te stinken, zoals een dode vis. Het beste is om die vismaatjes meteen op te vreten. Ja, sorry maatjes, maar er zit niks anders op. Beter worden jullie niet.
1: De M-Show.

Dufla Dufla. Ook helemaal Belgisch en compleet geschift. Il Dio della Carne. De god van het vlees. Hey, de Willy Band gaat nog eens optreden. Willy on Tour, nu vrijdag 26 juni om 9:30 s'avonds spelen we op het Zomerplein in Avelgem. Ja, niet te missen. Roos van Akker is er, Sien Wijnands, Stijn Meuris, ikzelf en Guy Swimmer. En met een fantastische liveband. We spelen PJ Harvey, Iggy Pop, misschien zelfs de Foo Fighters. Ik ga ook iets van Devo doen. Ja. Waarom? Omdat dat gewoon fucking goed is. Wat van Devo dan? Nou ja, dat zien we nog. We moeten nog repeteren. Dat doen we vrijdagochtend. En s'avonds optreden, want we spelen niet dit, maar dit is ook wel goed van Devo. Mongoloid.

Mongoloid van Devo. Er loopt een hele goede documentaire van Devo op Netflix. En nu vrijdag dus op het Zomerplein in Avelgem om 9:30 s'avonds gaan wij daar een beetje roken, ja. Willy on Tour, niet te missen. Er is een zomerdrink vooraf met DJ vanaf 6:00, dus jullie zijn al totaal bezopen tegen dat wij op het podium klimmen, ja.

daar nog een paar favoriete plaatjes van mij, net voor de klok van 9 uur. Elitist Goat in de Prodigy Acid Thunder Mix van Sleaford Mods. De laatste minuten van de M-show. Ik wens u een zeer goede vakantie en een geweldige zomer. We zijn er terug na de zomer.

0: Nog een laatste bericht hier. Er is een cafébaas uit Gent. Die heet Dries en die moet voor de rechter komen nadat hij in het gezicht van een slapende student had geplast. En zijn verdediging is: wij zijn vrienden. Wij gaan zelfs samen op reis. Leuke vakanties moeten die hebben, die twee. In mekaars gezicht plassen, op mekaars kop schijten. Braken in mekaars kinderbak. En samen diarree figuur kakken in zee. Niks is te vies voor Café Baas Dries. Nog 2 minuten en die geef ik heel graag aan Rogue Unit. Frederik Strobbe met zijn fantastische producties. Nieuwe single weer keihard en meedogenloos. No Saints.
1: De M-show.

Echt gewelddadig sterk is dit. Rogue Unit, nieuwe single No Saints. Dit was de M-show voor dit seizoen. We zijn er na de zomer terug, meer bepaald op maandag 31 augustus. Geniet van de zomer, er staat van alles op het programma hier bij Willy. Dus misschien dat we elkaar wel zien in Leuven bijvoorbeeld. Of anders in Abelgem nu vrijdag voor het zomerconcert van Willy on Tour. Het is 9 uur, bedankt en...

0: tot eind augustus. Daar.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goeie avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
4: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgesproken om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
3: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. Roddeduivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw is in het ziekenhuis in Londen bevallen van een zoontje, Praise heet hij. En Doku was erbij, wat hij heel graag wou. Sportjournalist Jarno Berto.
5: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
3: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij toch gewoon het vliegtuig kon opstappen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde vanavond in de tweede groepsmatch met Argentinië de 1-0 tegen Oostenrijk, waardoor hij in totaal aan 17 WK-doelpunten zit. Dat is er nu al 1 meer dan het record van de Duitser Miroslav Klose. Een heldere avond en nacht, minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden.

Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goeie avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
3: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen: mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
2: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf, zoals die bij ons, een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
4: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
2: De hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de Straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport, Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6 op 6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien. Music matters.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
3: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
2: Orion draagt wel een enkelband, hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En sport, Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finales speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignor meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.

something on your mind. Hoping they're looking.

0: Cheap Goat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Goat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
3: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier.

0: Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage. Bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Music.